0: Poring verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16... en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.
7: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chariot uit 2015. Dit over de extended versie, want hij was extra lang. Ja. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai de plaat voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. We doen alles tussen 1999 en 2099 in. En dus ook die plaat die geen top 40 notering hebben gehad, zoals deze Fly van Harriet. Uit 1982 komt de volgende plaat. Dat was voor mij de opvolger van Heat of the Night. Vanessa met Upside Down.

Had weinig bedrijf, deze plaat, maar ja, het klinkt wel gezellig en daar moet ik een klein beetje op houden dan. Muziek van Mary Wilson in 2026, in de zomer van 26, Lust on the Dance Floor.

Tweemaal Mary Wilson, eentje uit 2026, Last on the Dance Floor. Augustus 2026 was dat. En uit 1982 hoorden wij Mary Wilson met This Is It. Geweldige popzangeres uit Engeland. Hazel Dean, ook zo'n bekende popzanger, die aan de High Energy Disco deed. Anyone Who Had A Heart is eigenlijk een oudje uit de jaren 60.

settled in on anyone who had a heart. De vrijdag deze week is Harriet, met een stem die lijkt die van Karen Carpenter, We've Only Just Begun. Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 'smiddags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 'smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Harriet in 2024 van de CD Trying to Get the Feeling Again, hoorde de Silent Disco. En nu kun je de stemmen gaan vergelijken van de twee dames. Hier is Karen Carpenter, The Carpenters en At the End of a Song.

Prachtig mooi. Harriet hoorden wij. En This Masquerade. Ik denk dat van Leon Russell was. Uit mijn hoofd, maar dat duk me zeker te zijn. En daarvoor hoorden wij At the End of a Song van The Carpenters. En daar hoor je Harriet met Silent Disco. En een echte Carpenters fan heeft al moeite in om deze twee dames van elkaar te kunnen onderscheiden. Want de stem van Harriet lijkt als twee druppels water op die van Karen Carpenter. Ze heeft zeker 10 jaar lang eigenlijk de boot afgehouden om Carpenters nummers te doen. Omdat het bijna voor de hand liggend was. Maar ze heeft haar succes heeft ze te danken aan gewoon de eigen composities en de interpretatie van anderen die ze doet. En daarmee toert ze nu momenteel in de USA en ook in Engeland. Muziek van de Earth, Wind and Fire. We gaan eventjes luisteren naar ja, september. Ja, half.

Weer terug in 1979 met September van Earth, Wind and Fire. Terug in 2026 vinden wij Zandra AI samen met Devil.

Zandra, Ea en Devil System tezamen in Your Eyes in 2026, in de zomer ervan. Honey D, ook in de zomer van 2026 met The Locomotion. En daar gaat ze.

Honey D in 2026 en The Locomotion. De volgende plaat is een beetje een tranentrekker. Dus pak de zakdoeken er maar bij, want het wordt best wel een beetje triester deze plaat. Een plaat van Ed Sheevetch. En Ed die is een hond. En die is een hond die wordt door zijn baasje gedumpt bij een ander baasje. Nou ja, in ieder geval is er nog een klein beetje voor hem gezorgd in die zin. Hij is niet aan een paal vastgebonden, maar toch vraagt hij zich af. Wat doe ik hier? Wie is deze persoon? En ik wil gewoon bij mijn baasje zijn. Ik wil weer aan zijn kant van het bed liggen. Ed Sheevetch in 2026 en Your Side of the Bed.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zo, leuke start hè, van Dekker Radio vandaag. Fleetwood Mac en Hold Me, hou me vast, want we gaan de bocht door. Moet je horen. Ja hoor, ik start meteen door met Pat Benatar. 1980, dat is een eeuwigheid terug. En deze hit, Hit Me With Your Best Shot.

Mooi gezelschap, hè? Pilot noemden ze zich. En Magic, het magische bij Dekker Radio. Bijvoorbeeld Koop, bestaande uit Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Over de Summer Sun.

droom er wel eens over om zo te kunnen piano spelen. Maar ik ben niet verder gekomen dan boer, er ligt een kip in het water. Daar hebben we het verder niet over. Nee hoor, niet verder dan vraag. Graag. Lucy Electric, als doorstaat, ja. Een heel leuk hitje. 1994 staat er.

Nou, nog één keer dan. Dankjewel, Lucy Electric. En Mädchen, dat was al duidelijk, hè? Even wat recenters van Calvin Harris. Samen met Dua Lipa. En dat gaat over één kus tussen hoofd.

Wat een drukte omheen, kus. Hè? Calvin Harris en Dua Lipa. Knal, boom, uit. En we gaan op weg naar de bodem van het uur. En Wiebe Barkie in Studio 2 natuurlijk. Big Fat Menno. Nee, dat klopt niet. Big Fat Man heet hij. Kent hier. Daar gaan we dan. Doe maar mee.

0: zo terug.
1: Dekker Radio. Dit is het regio-prikbord.
2: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: het?
1: Je hoort het in Dekker Radio.
2: Dan maar mooie herinneringen van lang geleden. Brad, zo heet deze formatie. En het verhaal over de Guitar Man.

zangeres was dat, hè? Françoise Hardy uit Frankrijk en Champ d'honneur. Dekke Radio, daar ben je op afgestemd. Althans, zo heet dit programma. Ga even naar het café. Ga je mee? Naar de Zwarte Kat? En deze hit draaien ze daar van Siska Peters.

0: zo heet hij.
1: De Zwarte Kat.
0: Leuk, hè? Siska Petersen, een liedje uit 1981. De Zwarte Kat. Ik had een keus. Ja, ik had een keus bij deze van Shalimar. Er staat bij vinyl. Nou is dat voor mij een heel gedoe.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosmb.nl.
6: Radio SMB.

0: Leute, Leute von heute. Oh.
1: Het was 1970, zeg.
0: Josie, Vicky, Mick en Titch op één plaats.

Black and White. Zo stond hij tenminste in 1981 te koop. Zo lang geleden. Ja, het is zo lang geleden, lieve vrienden. June, Roos en Anita Pointer. Samen de Pointer Sisters. Should I Do It? Terug in de show. Waar de plaat thuis wordt. Al zoveel vrolijke en spontane muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden.

De Classics, Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamprooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. De Classics die scoorde vooral in de jaren 70 verliest. Een van de grootste werd My Lady of Spain. In het begin trad de groep voornamelijk op in de regio en nam deel aan talentenjachten. En tijdens één van die optredens was de band ontdekt door platenbaas Johnny Hoes. En die wist wel raad met de royalties, lieve mensen. Ja. Welkom binnen de Middle of the Road Show met zometeen een fijne, wachtende keukengordijnen. Allereerst deze tante, toen nog jonge wild, Patricia Pai. En Who Let the

0: plaatje uit het hoesje. Ja, inderdaad, ook voor 45 toer dingetje. Leuk, hè? Hij glimt nog als nieuw, alsof hij nog nooit gedraaid is. Kan me niet meer voorstellen. Nee, gekheid. Patricia Fry, vrienden. Heeft er heel veel jingles ingezongen voor Veronica. Ja. En toen was ze inderdaad ook nog een jong meisje. Who let the hard egg in?
1: Een fijne voor achter de keuken. Voor
0: de Songfestival-overwinning was met een overmacht die maar zelden gezien is. 61 punten meer dan de nummer 2 Israël. Het gebeurde met Nicole. I miss your freedom.

Magic Man. Och, daar begon het mee in 76. Crazy and You, Barracuda, noem ze maar op. In de jaren 80 geweest, terug met een paar dijken. All I wanna do is make love to you. Lieve luistervrienden, waarom komt deze aangeloot? Dan gaat hard. Het werd nummer 5 in de single top 100. Hier gewoon gezellig in de kikkerlandje Nederland.

dan de Rolling Stones, hè? Er werd wat afgetimmerd op deze mannen. Uit de Hoog, ja, inderdaad. Golden Earring. Another 45 miles. Uit 1970. Trek even een deur open, hoor. Even kijken. Jongen, onder.

1974 werd Michael McDonald zanger bij Steely Dan. En in 1975 sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers als invaller voor de zieke frontman Tom Johnson. Die 2 jaar later na een moeizame herstelperiode zou vertrekken. En hierdoor werd McDonald tot aan de breuk in 1982 van de Doobies vast bandlid. En veranderde hij in de jaren de muzikale koers, jaren 80. Nou, Patti LaBelle zong met hem mee in On My Own. En ook Sweet Freedom Lee. Zojuist hoorde met een dikke hit.

Men fluistert dat ze nog steeds bestaan. We hadden wel een nieuwe bezetting. Ja. Ze hebben wat leden versleten hoor, deze meiden. De female intuition. Vrouwen hebben van die gevoelens waarvan je zegt, zo, wow, wow. Het trio is allemaal gesteld in 1983 door Erik van Tijn en Jochem Fruitsma. Gewoon my time. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Voor jou. Nou, lekker toch? De voltooid verleden tijd een hele uur lang op je radio. Web radio. Via de ether.

stap zo snel mogelijk in de plane, jongens. Even naar Aruba. Dat is het idee trouwens ontstaan van deze plaat. De oostenwind. One way wind. Altijd naar het oosten. Op Aruba. Ik heb trouwens over Aruba gesproken. Wie niet bang is voor koud zeewater, die kan met een gerust hart naar Aruba komen. Tijdens de koelste maanden is het zeewater rond naar Aruba. Aruba, gewoon ongeveer nog zo'n 26 graden Celsius. En tijdens de warmste maanden loopt het op naar liefst 29 graden Celsius. Zeewater, mensen. Ter vergelijking, onze eigen Noordzeekust heeft in de warmste maand augustus een watertemperatuur van maximaal 20 tot 22 graden. Maar je moet wel even voor vliegen. Ja hoor. Met dank aan de kids. One Way Wind uit 1971.

Dat was het keiharde leven, hè? Van 9 tot 5. Net als een DJ, als het ware. Daar had Dolly Oei Oei Paten. Intussen ben ik op zoek naar enkele sponsors. Ja, reisje naar Aruba zie ik inderdaad wel zitten, maar... Crowdfunding lijkt me ook wel leuk. Vrienden, tot zover en hey, graag tot...

0: Dit is het regioprikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer in het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: 1992 hadden we U2 met One. En daarmee is het tijd geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws. Lil Durk, wiens echte naam Durk Banks is, blijft voorlopig vastzitten in afwachting van een afzonderlijke rechtszaak rond vermeende georganiseerde misdaad. Volgens justitie had de Grammy-winnende rapper geld beschikbaar gesteld voor een moordaanslag op collega-rapper Quando Rondo in 2022 in Los Angeles. Hoewel Rondo de beschieting overleefde, kwam zijn 24-jarige neef Savia Robinson hierbij om het leven. Lil Durk zit al sinds 2024 vast. Doe Bob heeft met zijn gevoelige nummernoten To Self de nieuwste alarmschijf te pakken. De track, die werd opgenomen in Nashville en draait om het waarderen van de kleine dingen in het leven, raakte in een stroomversnelling nadat een optreden bij de talkshow Eva in april verrot ging. Het leidde tot een tournee door Amerikaanse arena's op uitnodiging van countryster Zac Brown en de interesse van maar liefst 9 Amerikaanse plattenlabels. Voor Doewe Bob is het zijn derde alarmschijf. Na I Believe and Could Have Been Us met Sera uit 2024.

Let's go all the way. Sly Fox hier bij de ochtendshow op deze dinsdagochtend 15 september. We gaan zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst, maar we gaan eerst verder met The Way It Is. De doorbraak single en titeltrack van het debuutalbum van de Amerikaanse formatie Bruce Hornsby and the Reins. Geschreven door Bruce Hornsby zelf, achter de toegankelijke en melodieuze pop-rock sound schuilt een maatschappelijke tekst die onderwerpen als burgerrechten, radicale verdeeldheid en economische ongelijkheid in Amerika van de jaren 80 aan de kaak stelt. De plaat werd een gigantisch wereldwijd succes. In de Nederlandse top 40 kende de single in het najaar van 1986 een lekkere run. De plaat verbleef in totaal 11 weken lang in de lijst en piekte op de nummer.

0: en Self-Aware. We zijn zo terug met Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Maar het is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is dinsdag 15 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend start Prinsjesdag droog met zo nu en dan zon. Maar vanuit het noordwesten schuift er meer bewolking binnen. Later vanmiddag trekken er vanuit het noordwesten buien over de Benelux die lokaal met onweer kunnen uitpakken. Het is zomers warm met maxima tussen de 22 en 27 graden in Nederland en tot 26 graden in België, onder een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht koelt het na de stevige regen flink af. Morgen is het nazomer weer verdreven en krijgen we een wisselvallige dag. Bij een matige wind uit het noordwesten halen we hooguit 15 graden in de Ardennen en 17 tot 19 graden in de rest van de regio. Met een afwisseling van buien, bewolking en heel lokaal wat zon.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelse Laan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juni 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. Hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknooppunten en daarom looft het Openbaar Ministerie nu een beloning van €10.000 uit voor de gouden tip. Christ Vaassen is benoemd tot voorzitter van de Commissie Verantwoorde Samenwerkingen op de TU Eindhoven. Het college van bestuur heeft ook het implementatieplan en het budget voor de commissie goedgekeurd. Vaassen is universitair hoofddocent aan de TUE en is verbonden aan de groep Filosofie en Ethiek. Hij heeft een achtergrond in de bioengineering en richtte het Meta Science Center op. In Geldrop-Mierlo wordt nog steeds te vaak een beroep gedaan op dure specialistische jeugdhulp, zegt het gemeentebestuur. In de eerste helft van 2026 maakten ruim 1000 jongeren gebruik van jeugdhulp. Naar verhouding is dat meer dan in andere gemeenten in Nederland en in de regio. Bij veel nieuwe gevallen wordt ook dure specialistische hulp ingezet. De politie heeft dit weekend 8 tieners betrapt in een verlaten pand in Best. Ze deden aan urban exploring, het ontdekken van verlaten en verborgen plekken. De jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud hebben een officiële waarschuwing gekregen en zijn weggestuurd. De volgende keer krijgen ze een boete of moeten ze naar bureau Halt, meldt de politie. Die wijst er verder op dat het betreden van verlaten panden verboden is en gevaarlijk kan zijn. De overleden vrouw die gisteravond in het centrum van Eindhoven is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie na onderzoek. In een appartement aan de Oude Stadsgracht werd de overledene aangetroffen. De vrouw had een steekwond. Een man met bloed aan zijn handen werd meegenomen door de politie, zegt een 112-correspondent. Maar hij is niet aangehouden. En een vuurspuwende draak, een robot van 8 meter hoog en futuristische voertuigen. Uiteenlopende creaties kwamen dit weekend weer voorbij tijdens de Maker Days Eindhoven in het Klokgebouw. Afgelopen weekend keerde het festival voor de 13e keer terug om bezoekers een kijkje te geven in de toekomst. Het evenement trok ruim 10.000 bezoekers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier.

87 met Whenever You Need Somebody. En daarmee zijn we aan het tweede half uur begonnen van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze daverende dinsdag. Met onderweg Yellow, Lionel Richie en rond 7:15 weer een track van Hart, onze artiest van de week. Met nu het 84 UB40.

bereiden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zometeen weer aan het trekken hebben klaarstaan van Hart, onze artiest van de week, gaan we nu naar 1986. Tijd voor ochtendmuziek hier bij de show met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.

Crazy on You uit 1977. Met de razendsnelle akoestische gitaarintro van Nancy en de krachtige stem van Ann Wilson werd dit nummer van hun debuutalbum Dreamboat Annie een absolute doorbraak voor de zussen. Het Nederlandse publiek sloot de track massaal in de armen. De single bleef 8 weken in de hitlijst staan en reikte tot een fantastische

het tweede uur van de ochtendshow. Die we van start gaan met Bruce Springsteen, Born in the USA. Dit uur heb ik nog het 77, Scott Fitzgerald en Yvonne Kelly met If I Had Words. Je hoort het naar de Detroit Emeralds. We gaan naar 1973 met Feel the Need in Me.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horror-comedy Widow's Bay won 14 Emmys. Een record voor een comedy-serie in 1 seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Averende dinsdag 15 september 2026 bij het tweede uur van de ochtendshow die we van start gingen met de baas Bruce Springsteen, Born in the USA. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Trance Trance Robby. We hebben weer een blokje shownieuws. Celine Dion, Yes and the Pacific Population, Whitesnake en Ella Langley uit de hitlijst van dit moment met Choosing Texas. Dat onderweg het komend half uur hier op jouw radio. Met nu tijd voor een klassieker. Hier is Boney M. en Rasputin.

0: maar dan kijk je in de hitlijst van 1987. Trans-Arby, If You Let Me Stay. Tijd geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Jutta Leerdam en Jake Paul hebben bekendgemaakt dat ze volgend jaar in het huwelijksbootje stappen na. Het koppel, dat sinds 2023 samen is en in maart 2025 verloofd raakte, liet in een Q&A op sociale media weten nog geen exacte datum te hebben, maar wel definitief te mikken op volgend jaar. De voorbereidingen voor de bruiloft zijn in volle gang en de twee beloven snel meer details te delen met hun volgers. Celine Dion is zaterdagavond emotioneel begonnen aan haar reeks comebackconcerten in de Plenitude Arena in Parijs. Het is voor de Canadese zangeres haar eerste volledige concert sinds 2020. Nadat ze in 2022 bekendmaakte dat ze aan het stiff person-syndroom leidt. Ze opende de show met het nummer On a Change Pass uit 1998. Vanwege de grote vraag naar kaarten zijn de 26 concerten in Parijs uitverkocht. En zijn er inmiddels extra shows voor mei 2027 aangekondigd.

hoorde de opzwepende danceklassieker uit 1988, Stand Up For Your Love Ride van Jess and the Plastic Population. Naar de wereldwijde nummer 1 hit The Only Way Is Up bewees de Britse zangeres Jess met deze opvolger dat ze geen one-hit wonder was. Het nummer is geproduceerd door de Beatmasters, een knallende acid house dance pop track met een krachtige politieke boodschap. Vecht voor je rechten om liefde en vrijheid. De single bereikte de top 40 en piekte daar op de nummer 7 positie. Zometeen nemen we een kijkje in de hedendaagse hitlijst met Ella Langley. Nu eerst Whitesnake en Is This Love?

0: Zes weken lang genoteerd in de top 40 en afgelopen vrijdag één plaats doorgestegen naar nummer 7. Ellen Langley met Choosing Texas. We zijn zo terug met Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is dinsdag 15 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend start Prinsjesdag droog met zo nu en dan zon. Maar vanuit het noordwesten schuift er meer bewolking binnen. Later vanmiddag trekken er vanuit het noordwesten buien over de Benelux die lokaal met onweer kunnen uitpakken. Het is zomers warm met maxima tussen de 22 en 27 graden in Nederland en tot 26 graden in België, onder een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht koelt het na de stevige regen flink af. Morgen is het nazomerweer verdreven en krijgen we een wisselvallige dag. Bij een matige wind uit het noordwesten halen we hooguit 15 graden in de Ardennen en 17 tot 19 graden in de rest van de regio. Met een afwisseling van buien, bewolking en heel lokaal wat zon.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Op het WDMA-terrein in het centrum van Eindhoven is tijdens werkzaamheden een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de gemeente is er geen direct gevaar, maar de bom moet wel worden geruimd. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de bom woensdagochtend met röntgenfoto's. Daarbij wordt een gebied van 60 meter rond de bom afgezet. Omwonenden zijn geïnformeerd en mogen tijdens het onderzoek gewoon binnen blijven. De Eindhovense daklozenopvang Springplank verkeert in financieel zwaar weer. De stichting leed vorig jaar een verlies van ongeveer €500.000 en verwacht dit jaar opnieuw zo'n tekort. Met een herstelplan wil Springplank 2,2 miljoen euro besparen. Daarbij verdwijnen ongeveer 11 voltijdsbanen en worden de huurcontracten opnieuw bekeken. Plannen voor onder meer een eigen woningcorporatie en uitzendbureau worden voorlopig uitgesteld. Springplank hoopt in 2027 financieel weer gezond te zijn. De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelse Laan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juli 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. En hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknopingspunten en daarom looft het openbaar.

0: ministerie nu een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. In Gelderop-Mierlo wordt nog steeds te vaak een beroep gedaan op dure specialistische jeugdhulp, dat zegt het gemeentebestuur. In de eerste helft van 2026 maakten ruim 1000 jongeren gebruik van jeugdhulp. Naar verhouding is dat meer dan in andere gemeenten in Nederland en in de regio. Bij veel nieuwe gevallen wordt ook dure specialistische hulp ingezet. En misschien heb je het opvallende kunstwerk al gezien op de markt in Eindhoven. Daar staat een 7 meter hoge gouden kip op een ei. Het werk van kunstenaar Joep van Lieshout is een voorproefje op de Dutch Design Week. Het kunstwerk laat zien hoe de zorg er over 50 jaar uit zou kunnen zien, waarbij de spreekkamer naar de patiënt toe komt. De Dutch Design Week wordt dit jaar van 17 tot en met 25 oktober gehouden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Cara, Flash Dance, What a Feeling. En die bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow voor deze daverende dinsdag 15 september. Met onderweg Suzanne Vega, Roxette. En rond kwart voor pakken we weer de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu uit 2020 Kygo en One Republic. Hier is Lose Somebody.

met Susanna Vega en Tom's Dinner. Wij gaan zometeen de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Tot die tijd gaan we naar de hitlijst van 1994 met de Zweedse formatie Roxette. Hier is Sleeping in My Car.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 15 september 1973. Gram Parsons, een van de grondleggers van de country rock, overleed tragisch op 26-jarige leeftijd in Californië.

berucht genoeg ontvoerd om volgens zijn wensen in de woestijn te worden gecremeerd. 1984. Prinsen begon aan een indrukwekkende reeks van 24 weken op de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijsten met de plaat Purple Rain. Het gelijknamige soundtrackalbum groeide uit tot een cultureel fenomeen. 2008. Richard Wright, toetsenist en medeoprichter van Pink Floyd, overleed op 65-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Zijn sfeervolle spel en harmonieën vormden een cruciaal fundament onder de psychedelische sound van de band.

voor deze daverende dinsdag 15 september. Een nieuwe afspraak op de waanzinnige woensdag. Zelfde zender, zelfde tijd. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter in het jaar 1992 met Don't Talk, Just Kiss van Right Said Fred. Ik wens je nog een hele

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij het Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Dit is jouw radio. Dit is het station.
6: Omroep West, daar kijk je van op. We'll

heel goedemorgen, beste luisteraars. Je kunt gaan luisteren naar Goud van Oud. Dit was Barry McGuire. Hij komt uit Oklahoma, is een Amerikaanse singer-songwriter en zijn bekendste lied is het protestlied Eve of Destruction. En nu gaan we verder met een heel andere muzieksoort, reggae-muziek, met Toots and the Maytals, met Monkey Man.

kennen we deze nog. Tony Christie, geboren als Anthony Fitzgerald op 25 april 1943. Hij is een Engelse zanger die in de jaren 70 succesvol was met hits als I Did What I Did for Maria, een nummer uit 1971, en Is This The Way To Amarillo. En dat kwam ook uit hetzelfde jaar, 1971.

hebben geluisterd naar Chicken Shack, een Britse bluesband opgericht in 1965 door Stan Webb. Hij speelt gitaar en zang. Andy Sylvester op basgitaar en Alan Morley uit drums. De groep is tot op heden actief. Ze zijn in Nederland het bekendst met de hit I'd Rather Go Blind, dat we zojuist gehoord hebben. En in mindere mate met het instrumentale Set Clown. In Goud van Oud gaan we nu verder met Cream en White Room.

Theo Diepenbrock, zijn echte naam is Theo Piepenbrock, komt uit Mook. Hij is geboren in 1932 en gestorven in 2018, 25 mei van dit jaar. Hij was zanger van het Nederlandse lied en hij begon zijn carrière in de jaren 50. Hij stond geruime tijd onder contract bij de platenmaatschappij Telstar van Johnny Hoes. In 1978 stond de zanger maar liefst 10 weken in onze Nederlandse top 40, waarvan 2 weken op plaats 5 en in totaal 5 weken in de top 10. Met het nummer Oh Darling, When We Are Together, I'll Kiss You To Platter.

De groep Them is een Noord-Ierse band afkomstig uit Belfast, die zijn grootste succes kende tussen 1964 en 66. Het belangrijkste lid van de groep was van 63 tot 66 zanger Van Morrison. Dit is het nummer Here Comes the Night.

Dit was Creedence Clearwater Revival. Ze hebben heel veel mooie nummers nagelaten en daarvan is zeker Have You Ever Seen the Rain er één van. Dit is Dave Davis. Hij komt uit Londen, een Britse popmusicus. Hij is de jongere broer van Ray Davis en is de originele oprichter van de Britse groep The Kings. Solo noemt het nummer Dead of a Clown.

Een van mijn favoriete groepen is zeker de Moody Blues. Dit is de grote hit van de heren uit 1970, Question. Het komt van de CD Question of Balance.

kent u de volgende groep nog, The Marvelous. Het is een Brits popduo uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Beide neven werden geboren in het Britse Skegness. Only a Woman werd meermaals gecoverd. De Zweedse rockband Alien had daarmee een nummer 1 hit in Zweden. En Uwe Ossenknecht behaalde in 1992 met zijn versie de 21e plaats in de Zwitserse hitparade.

Deep Purple, de Britse hardrockband. De groepsnaam is afgeleid van de jazzklassieker Deep Purple. Hush, het nummer, is 3 keer uitgebracht. In de live versie maar liefst 2 keer. De eerste keer in 1968, daarna 88 en 2012. Luister nu naar de dames van de Supremes. De leadzangeres is Diana Ross. Laat ons luisteren naar het nummer Reflections.

We zijn alweer toe aan de laatste twee voor vanmorgen in Goud van Oud. Het zijn 8-1 volgens Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. En de laatste The Animals and We've Gotta Get Out of This Place. Bedankt voor het luisteren naar deze gouden oude. Ik hoop dat u genoten heeft. Wij hebben het in ieder geval weer met veel plezier bij u gebracht. Morgen vroeg kunt u luisteren naar Tjeerd Martens met Goud van Oud, The Lost Generation.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Ik mag eigenlijk niet zingen, ik weet het, maar toch. Met de Two Man Sound mag ik toch wel een beetje meezingen uit ons basisjaar. Het jaar waar we de komende twee uur het met je over gaan hebben hier in de bouwval. Wees welkom, zou ik zeggen. Het is het jaar van de Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. U2 heeft er ooit een liedje over geschreven. Het is ook het jaar van de eerste spelcomputer. Het is het jaar van de 3 van Breda. En de Polaroid SX70 landcamera kwam uit in dit basisjaar waar we de komende twee uur het met je over gaan hebben. En dat was een gedenkwaardig fotocamera of toestel. Ik weet niet hoe je het wilt hebben. Er waren ook hits in dat jaar. Even het jaarlijstje met je aflopen. De nummers 10 tot en met 1 van het basisjaar van vandaag. Op nummer 10 stond Vicky Leandros Apartios. En Memories van Earth and Fire stond op nummer 9 dat jaar. Popcorn, Hot Butter op 8. En I Think I Love You van de Partridge Family. Die stond op nummer 7. Hey Halloa van Willem Duin en Maggie McNeil op nummer 6 dat jaar. En Papa Joe van The Sweet op nummer 5. 4 was voor Let's Dance, The Cats en Uno Cantara Gazigra, moeilijk woord. Van Julio Iglesias. In die tijd kon ik het nog zeggen, nu niet meer. En er stond op nummer 3. Op nummer 2, de tweede van Vicky Leandros in de lijst. Ik habe die liebe gezin. En op nummer 1 hadden we The Middle of the Road met Sacramento. En laten we die nou toevallig onder de knop klaar hebben staan. Is dat heel toevallig? Of heb ik het gewoon zo gepland? Hey, zeer welkom de komende twee uur, dus 1972 in de aandacht in dit programma.

19, Paul Hardcastle stond heel lang hoog genoteerd in de Nederlandse hitsparades. In 1985 was dat. En het was eigenlijk het eerste liedje dat openlijk en echt de waarheid vertelde over de Vietnamoorlog in Amerika. Wat ook geduld werd, want daarvoor waren er wel andere mensen en dingen die over de Vietnamoorlog praten. Maar dat was eigenlijk een beetje het zwijgen opgelegd. En deze werd zo'n beetje wereldwijd een hele dikke vette nummer 1 hit. Dus ze konden niet anders.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Op het WDMA-terrein in het centrum van Eindhoven is tijdens werkzaamheden een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de gemeente is er geen direct gevaar, maar de bom moet wel worden geruimd. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de bom woensdagochtend met röntgenfoto's. Daarbij wordt een gebied van 60 meter rond de bom afgezet. Omwonenden zijn geïnformeerd en mogen tijdens het onderzoek gewoon binnen blijven. De Eindhovense daklozenopvang Springplank verkeert in financieel zwaar weer. De stichting leed vorig jaar een verlies van ongeveer €500.000 en verwacht dit jaar opnieuw zo'n tekort. Met een herstelplan wil Springplank €2,2 miljoen besparen. Daarbij verdwijnen ongeveer 11 voltijdsbanen en worden huurcontracten opnieuw bekeken. Plannen voor onder meer een eigen woningcorporatie en uitzendbureau worden voorlopig uitgesteld. Springplank hoopt in 2027 financieel weer gezond te zijn. De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting aan de Moreelse Laan in Eindhoven nieuw leven ingeblazen. Bij de aanslag in juli 2020 raakte een toen 16-jarige jongen zwaar gewond. En hoewel één verdachte werd veroordeeld, is de tweede dader nog altijd spoorloos. Er zijn nieuwe aanknopingspunten en daarom looft het Openbaar Ministerie nu een beloning van €10.000 uit voor de gouden tip. In Gelderop-Mierlo wordt nog steeds te vaak een beroep gedaan op dure specialistische jeugdhulp, dat zegt het gemeentebestuur. In de eerste helft van 2026 maakten ruim 1000 jongeren gebruik van jeugdhulp. Naar verhouding is dat meer dan in andere gemeenten in Nederland en in de regio. Bij veel nieuwe gevallen wordt ook dure specialistische hulp ingezet. En misschien heb je het opvallende kunstwerk al gezien op de markt in Eindhoven. Daar staat een 7 meter hoge gouden kip op een ei. Het werk van kunstenaar Joep van Lieshout is een voorproefje op de Dutch Design Week. Het kunstwerk laat zien hoe de zorg er over 50 jaar uit zou kunnen zien, waarbij de spreekkamer naar de patiënt toe komt. De Dutch Design Week wordt dit jaar van 17 tot en met 25 oktober gehouden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

plaatje uit november 2015. En The Book of Love, Flexion en Paulinia stond redelijk in de top 40's, top 50's. Tegenwoordig heb je ook de top 100, zat er ook nog bij, dacht ik. En stond het heel lang genoteerd. Daarvoor trouwens een plaat over heel lang genoteerd te hebben gesproken. 1994 was het voor de Hermans House Band een hit.

0: Marie was de naam. Ja, The Latest Flame. Elvis Presley. Moet ik zeggen, The King of Rock'n'Roll. Ja, even 1972 waar we het met je over hebben. Onder andere de laatste maanlanding vond plaats op 11 december 1972. Tenminste, toen werd de Apollo 17 gelanceerd met aan boord 3 astronauten. En het was de laatste vlucht in een serie van 6 geslaagde maanlandingen. Met als hoogtepunt natuurlijk de eerste maanlanding op 21 juli 1969. Maar in 1962 was het voor het laatst dat er een man op de maan liep.
1: Will I never been to Spain? But I can't

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

De Sweet uit ons basisjaar 1972. En hey, papa Joe. 1972 waren ook verschillende dingen op sportgebied. Onder andere de Olympische Winterspelen 1972. Die vonden plaats in Singapore, in Japan. Aart Schenk die schaatste daar op de 1500, de 5000 en de 10 kilometer. En won daar een gouden medaille mee. En zo ook Stijn Baas, die schaatste op de 3000 meter. En won daar ook goud in in Japan, in de Olympische Spelen. Tour de France dat jaar, 1972, won weer ene Eddy Merckx. En dat deed hij voor de vierde keer achter elkaar dat hij de Tour de France won. En niet te vergeten de heer Tom Snijband. Hij werd in 1972 de eerste Nederlandse schaakkampioen van de gehele wereld. Dit is Theo en Marianne. En die hebben het eigenlijk over mij, denk ik. Oké. Okay.

The Simple Minds met Don't Forget About Me, de soundtrack zo gezegd van de film The Breakfast Club. En eigenlijk waren de heren van The Simple Minds daar niet zo tevreden over deze plaat. Dat ze, ja, ze hadden het een beetje in 3 uurtjes opgenomen, snel. En het zou dan wel de soundtrack worden, maar echt erachter stonden ze niet. Maar desalniettemin, het werd een grote hit in de wereld hier in Nederland. Beëindigde het zo'n beetje op de nummer 2 positie van de hitlijsten. En maar 1 plaatje is daar ooit eens van de Simple Minds overheen gegaan, die eventjes op nummer 1 stond. Dit is een plaat trouwens uit 2012. Dit is Wallpaper van Seth Gold featuring Eye of...

is wel allemaal wat, zeg. Jongen, jongen. Too fat, too thick, too loose, too dingen. Het is allemaal too... 1972, dadelijk weer verder. Maar nu eerst hoorde je Curiosity Kill the Cat. De minste plaat eigenlijk van deze heren uit 1987. Genaamd Misfit. Of nou een beetje een toepasselijke naam is, weet ik niet. Maar het was wel de laatste plaat die in de top heeft gestaan van deze groep. Tot het volgende uur.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
2: Radio
5: SMB
2: 107.5 FM
5: en overal via radio smb.nl.
2: Radio
5: SMB.

It's gonna be alright. Don't worry, be happy. Maak je eigen gewoon niet druk. Smile and it's gonna be alright. En dat allemaal uit ons speciaal basisjaar 1972. Het stond zo'n beetje 8 weken genoteerd in de lijst der lijsten. En ja, het haalde zo'n beetje de 7e positie. En verder kwam het niet. Maar een leuk plaatje. Leuk plaatje om 2 uur van dit programma weer eens mee te beginnen. Wees welkom in dit uur. Hebben wij straks natuurlijk nog de Billboard Hot 100. De top 10 daarvan uit 1972. Die gaan we behandelen voor je. We hebben ook nog wat nieuwtjes uit 1972. Zijn het dan nieuwtjes of zijn het dan oude nieuwtjes? Ik weet het niet. Ajax die deed iets in 1972. Gaan we het straks met je over hebben. Het EK. Op Scheveningen gebeurde er iets. In China was er iets aan de hand. En niet te vergeten. Ook in Roermond was er van allerlei opwellingen. Nou, dat onder andere. En straks nog veel meer uit 1972. Ook muziek uit dat jaar. We begonnen net al met een plaat uit 1972. En deze komt er dan toevallig ook uit. 1972. Het jaar, jawel, van de Club van Rome.

Lean on Me uit 1987 hier op je radio. Wees welkom de Bouwval. We hebben nog een, meer dan een half uur te gaan, denk ik wel zo'n beetje. Als ik de klok kijk, ik ben niet zo goed in klok kijken, maar oké. Meestal wil ik nog wel langer doorgaan dat het dan dat gepermitteerd is. Zal het vandaag niet lukken, denk ik, maar we proberen het gewoon. Even kijken, 1900, dan heb ik het over Madonna. 91 was het dat ze wereldberoemd werd met deze plaat, The Holiday. En later kwam nog de Holiday rap van MC Mike G en DJ Sven hier in Nederland bij. Maar dit was het origineel van Madonna herself uit 91 en Holiday.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: W. Roy. Samen met DigiDex. De ode aan het leven treur niet om mij.
1: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Mm-hmm. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
0: Ik vind het een prachtplaat. Maar oké, dat ben ik dan gewoon. Hè. Hey, welkom. We gaan weer terug naar 1972. Sly. En de Family Stone. En je mag raden wat de titel is.

Ja, het is eigenlijk een kunstenaar die af en toe ook een paar plaatjes heeft uitgebracht. Malcolm McLaren. En dit was uit 1989. Waltz, Darling. En als je dan een beetje het plaatje probeert te volgen, dan kom je heel bedroog uit, moet ik zeggen. Want het is eigenlijk gewoon een leuk dingetje, een leuk melodietje waar hij wat dingetjes op heeft gezet. En het werd nog een hele grote hit hier in de Laaglanden, ook nog in 1989. Eigenlijk moet ik dan zeggen, dit is de Billboard Hot 100 lijst over 1972. Nou ja, zoals ik al eerder heb gezegd, andere programma's, we doen niet heel de hele lijst voor je. Maar we pakken even de bovenste 10, zoals we dat ook in het begin van het programma altijd doen met de Nederlandse top. Op nummer 10 stond in 1972 in de Billboard Hot 100 Wayne Newton en Daddy Don't You Walk So Fast. Hier in Nederland ook uitgebracht. Poppy loopt toch niet zo snel, je weet wel. Dan op nummer 9 Melanie, Brand New Key. En op nummer 8 was het een plaat van Mac Davis en Baby Don't Get Hooked On Me. Lean On Me van Bill Withers stond op nummer 7 in 1972. En Joe Tex met I Gotcha op nummer 6. Sammy Davis Jr. met The Candyman, de plaat die hier in Nederland ook nog wel een hitje is geweest, op nummer 5 in 72. En Nielsen met Without You op nummer 4. Don McLean, The American Pie, een hele grote hit in Europa ook, stond in 1972 op nummer 3 in de Billboard Hot 100 lijst. En Gilbert O'Sullivan met Alone Again, Naturally. Dat stond op nummer 2 in 72 in de Billboard Hot 100. Dan de nummer 1 in Amerika in 1972. Het was een plaat van Roberta Flack en The First Time, Every Time I Saw Your Face. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

noemen het een eendagsvlieg, want dit was eigenlijk de grote hit. I Lie and I Cheat. One Ton Ton haalde de 12e positie zo'n beetje in de hitlijst hier in Nederland. Er waren ook nog andere platen die ze uit hebben gebracht, zoals I Can Come Near You, Hey Melanie en Walk on a Wire. Maar dat zat allemaal in de hoge regionen van de hitlijsten. En dit was de enigste top 10 hit. Nou, ja. Every now and then I think about my life. Erik, zeg maar top 20 hit. Ja. 13 ligt tussen de 10 en de 20 in. En dan noemen we dat een top 20 hit. I Lie and I Cheat, One Ton Ton uit 1988. Terug naar ons basisjaar 1972. En dat doen we dan samen met een groep die we kennen van de kerst. Ja, we doen het met Slade en Goodbye to Jane.

Undercover, Baker Street uit het jaar 1992 hadden we net een One Day Hit Wonder. Nou, dit was een Two Day Hit Wonder, want ze bracht hier daar nog één plaatje uit. En toen was het over voor Undercover. Waar ze, ja, na zoveel hits natuurlijk, ben je niet meer undercover en ben je overcover. Of overcover heet dat dan, hè? Ja. Dan slaap je gewoon boven de dekens en niet meer onder de dekens. Baker Street was een van die hele grote, desalniet de grootste hit van deze groep Undercover. En dan hebben we het nog even over 1972 met je. 1972 verscheen het eerste rapport van de Club van Rome met als titel The Limits to the Growth of the Club of Rome. Het is een particuliere stichting die in 1968 in Rome opgericht werd door een groep Europese wetenschappers. In hun eerste rapport Grenzen aan de Groei werd een somber beeld geschetst over de gevolgen van de explosieve groei van de consumptiemaatschappij. En dat zit er volgens mij nog steeds in. Dan ook de terrorisme in Nederland in 1972. Op zondag 6 februari 1972 vond er een terroristische aanslag plaats in het verdeelstation van de Gasunie in Ravenstein in Ommen. Het verdeelstation in Ravenstein vloog daarbij in de brand, maar de aanslag in Ommen mislukte. De aanslagplegers werden desondanks meerdere arrestaties in het buitenland nooit echt gevonden. En de zaak is nog steeds onopgelost. Ja, misschien iets voor die misdaad crime fighters op tv. Hè? Wie heb je dan? Die John

Pup en die andere, ik weet het allemaal niet. Hou ik niet zo bij met de kruis. Maar misschien voor hun wel iets in de trant van terug in de tijd. Met het krijn, met de aanslag in Nederland. 1972 dus. Wat gaan wij doen? Wij gaan het plaatje draaien. Je hoort hem al. Uit ons basisjaar, 1972. The Temptations en Papa Was a Rolling Stone.

Cactus Was Alone. Ja, papa, die was een Rolling Stone, The Temptations, uit ons basisjaar 1972. En dat was ook het jaar van een aantal films. 1972 kwam Cabaret uit, de film die over het cabaretleven gaat. Dan Deliverance van John Borman kwam uit. En Frenzy van Alfred Hitchcock was een van die films uit 1972. Maar ook The Lady Sings the Blues was een hele mooie film. Is nog steeds een hele mooie film. En The Last Tango in Paris was in 1972 een van die films. Maar ook Pink Floyd stond op het witte doek. Live in Pompeii. En die is ook door heel wat mensen toen gezien. Play It Again, Sam was een film. En The Getaway, ook een film uit 1972. Net als The Harder They Come, The Greater They Fall. Maar dat zeg ik er dan zelf achter. En ook het eerste deel van Francis Ford Coppola's The Godfather kwam uit in 1972. En daarmee concluderen wij dat het afgelopen is voor deze keer voor dit programma. Ik zie je weer een

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste 1 trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. 3 voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op 4 Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De 4 journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n $33 miljard, waarvan ruim $22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
0: Een half

0: tussen maakjes. Simple Minds en Don't You Forget About Me. Hans, wat wil je doen? Ja? Tijd niet goed, dit. Thuiswennen is dit.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw verdiening.

0: originele radioversie was dit van Going Back to My Roots. 12 inch is nog veel en vele malen langer. En ik ruim er nu met Keep Your Head Up.
1: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag op

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. In Eindhoven zijn gisteravond een scooterrijder en iemand die op een elektrische fiets reed op elkaar gebotst. Ze raakten allebei gewond. Een van de slachtoffers is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op het Flight Forum een paar kilometer van het vliegveld. Oud-burgemeester van Eindhoven, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. De VVD'er was van 2003 tot 2007 burgemeester van de stad en speelde een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van Brainport. Ook veiligheid was tijdens zijn burgemeesterschap een belangrijk thema. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem noemt Sakkers een markante persoonlijkheid die zich met grote betrokkenheid voor Eindhoven heeft ingezet. Op het VDMA-terrein in het centrum van Eindhoven is tijdens werkzaamheden een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de gemeente is er geen direct gevaar, maar de bom moet wel worden geruimd. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de bom. Daarbij wordt een gebied van 60 meter rond de bom afgezet. Omwonenden zijn geïnformeerd en mogen tijdens het onderzoek gewoon binnen blijven. De Eindhovense dakloze opvang Springplank verkeert in financieel zwaar weer. De stichting leed vorig jaar een verlies van ongeveer een half miljoen euro en verwacht dit jaar opnieuw zo'n tekort. Met het herstelplan wil Springplank 2,2 miljoen euro besparen. Daarbij verdwijnen ongeveer 11 voltijdsbanen en worden huurcontracten opnieuw bekeken. Plannen voor onder meer een eigen woningcorporatie en uitzendbureau worden voorlopig uitgesteld. Springplank hoopt in 2027 financieel weer gezond te zijn. En misschien heb je het opvallende kunstwerk al gezien op de markt in Eindhoven. Daar staat namelijk een 7 meter hoge gouden kip op een ei. Het werk van kunstenaar Joep van Lieshout is een voorproefje van de Dutch Design Week. Het kunstwerk laat zien hoe de zorg er over 50 jaar uit zou kunnen zien, waarbij de spreekkamer naar de patiënt toekomt. De Dutch Design Week wordt dit jaar van 17 tot en met 25 oktober gehouden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

I go? She says nothing's ever lasting. King of

plaatsvinden. Laat dat even weten, weet je wel. Als je naar dit radiostation luistert, dit programma hoort. Ik wil 5000, kan je geen andere muziek draaien. Nederlandstalig meer of zo. Dat kan ook. Hou me even op de hoogte. Dat komt helemaal goed. Ik heb een leuke later disco plaat in dit gedeelte van Afternoon. The Whispers en It's a Love Thing. Waar is Christine and the Queens en Paradise uit 2024?

0: Net hoorde je Christine en de Queens en Paradise Paris uit 2024. Dit ook toevallig Niels Geuzenbroek met Hold On. Niels, Niels Geuzenbroek, het is al best wel country-achtig, hè? Dat kunnen wij toch ook maken in Nederland? Goed, hè? Marco Borsato en dochters nu.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten €30.000 aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Von der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
6: Dit is Platenprak met René van Elst.

Och, wat een heerlijk begin hier in het programma Platenprok op deze dinsdag. Love and Happiness van de soul-legende Al Green. Een absolute meesterwerk uit 1972. En wist je dat de beroemde gitaarriff ontstond tijdens een roadtrip? In de studio moesten ze vervolgens improviseren met de timing. En zo hoor je op de opname gitarist Teenie Hutchins de maat tikken op een oude cola-krat. Ja, geweldig toch? Heel leuk dat je er bent, inderdaad, op deze dinsdag alweer van de week. Het schiet alweer aardig op, voordat je het weet is weer weekend hoor. Dat kan ik je wel vertellen, als alles een beetje mee zit tenminste. Hè. Je weet het maar nooit. Lekkere muziek vandaag. Ik heb heel veel mooie platen meegenomen naar deze studio. Bijvoorbeeld de volgende plaat. De Griekse trio scoorde in 1965 een enorm hit met Zorba Dance. Het nummer groeide uit tot een echte klassieker. En een leuk detail is, het succes in Nederland ontstond eigenlijk per toeval toen de muzikanten in een Antwerpse zaak contact zochten met een platenmaatschappij. Hier is die Zorba Dance van trio Hellenic.

trap achter zou. Die zorgde voor een geweldige comeback voor de soul-legende. Het nummer werd een nummer 1 hit in de Amerikaanse discolijsten. En een leuk detail is dat de bekende achternaam Edwin Starr eigenlijk bedacht is door een manager die hem als toekomstige ster zag. Ach, dit is ook zo mooi. Golden Earring en Going to the Run. We gaan terug naar 1991.

0: Learning to Fly van Tom Petty. Wist je dat Petty het idee kreeg door een tv-interview met een piloot? Die zei dat vliegen eigenlijk makkelijk is, maar dat landen het allermoeilijkst is. En dat inspireerde Tom tot deze wereldhit met vier simpele, heerlijke akkoorden. We gaan even naar Nederland. Liefst uit Londen werd in 98 de eerste grote hit voor Bluff. Wist je dat de tekst ontstond door het bordspel Reis om de Wereld? Bassist Peter Slager haalde daar zijn inspiratie vandaan. De Zeeuwse band is nog steeds razend populair en trekt volle zalen. Hier is hij, Liefst uit Londen van Bluff.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

maar dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: In Platenprak
1: belichten we het werk
0: van een popartiest die
1: jaren geleden is overleden.
2: Vandaag staan we even stil bij het overlijden van Tito Jackson. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat de wereld afscheid nam van dit icoon van de popmuziek. Tito was de 3e zoon van de beroemde familie Jackson. En hij speelde een cruciale rol in het succes van de Jackson 5. Waar zijn broers vaak de zang voor hun rekening namen, was Tito de man die met zijn gitaar de basis legde voor hun kenmerkende geluid. Denk aan onvermijdelijke hits als I Want You Back en ABC. Het was de stille kracht die mede zorgde voor de wereldwijde doorbraak van de groep. Tito overleed op 15 september 2024 in New Mexico aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was op dat moment onderweg tijdens een roadtrip. Zijn dood betekende het einde van een tijdperk voor de familie die de popcultuur voorgoed heeft veranderd. We herinneren hem als een toegewijde muzikant die tot het laatst trouw bleef aan zijn passie. En natuurlijk gaan wij draaien I Want You Back.

0: Een plaat die niet zo hoog genoteerd heeft gestaan in welke hitlijst dan ook. Case You Love Me, Baby van Denise Williams. Natuurlijk afkomstig van haar debuutalbum uit 76.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: Vandaag vieren we een bijzondere mijlpaal in de muziekwereld. De Britse soulzangeres Jackie Graham blaast namelijk 70 kaarsjes uit. Deze iconische stem uit Birmingham werd in de jaren 80 wereldberoemd met haar soulvolle geluid en dancepop hits. Ze brak internationaal door met een duet Could It Be I'm Falling In Love samen met David Grant. Ook in Nederland en België is haar stem voor velen vertrouwd. Ze stond in 87 in de Nederlandse top 40 met de single Step Right Up. Bovendien was ze te horen op de bekende hit Sing Our Song van de band UB40. Die in Nederland zelfs de nummer 1 positie in de hitlijsten behaalde. Een leuk weetje is dat Jackie in haar vroegere jaren achtergrondzangeres was van UB40. De Amerikaanse zanger Michael McDonald was zo onder de indruk van haar talent dat hij haar ooit bestempelde als een van de beste zangeressen die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. En nog altijd treedt Jackie Graham op en ze is actief in de muziekwereld. Wij gaan ook een hit van haar draaien, namelijk Set Me Free.

lekkere funkklassieker uit de jaren 80. En producer Quincy Jones gaf de gitarist George Johnson destijds de opdracht om een nummer te schrijven met de titel Stamp. Nou, dat heb je gedaan, want George nam het heel serieus. Hij schreef het woord op blaadjes en tekende er zelfs een voet bij. Na een nacht doorwerken in de studio was deze vette hit geboren. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Kan er ook niks aan doen, maar morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer. Je hebt mijn broer waarschijnlijk gemist, maar die is er morgen volgens mij. Dus dan hebben we weer een beetje reuring in de studio. Ja, je hoort het niet, maar het is altijd wel zo. We lullen een end weg, dat kan ik zeggen. We gaan naar een van de beroemdste nummers van David Bowie. Daar sluiten we mee af. Een plaat kwam in 1972 uit en het is een echte glamrock klassieker. Wist je dat er trouwens een foutje in zat? De bassist speelde per ongeluk te vroeg. Wat je nog altijd kan horen. En Bowie riep, get back on it. En dat lieten ze gewoon staan. De Gene Genie uit 1972, David Bowie. Tot morgen.

0: dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Nummer 2026 met Yes and Owner of a Lonely Heart. De aftal van muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de 0's en 10's en de 20's.

1985 was het een hit voor Kate Bush, Running Up That Hill. En 2 jaar geleden deed hij het opnieuw in de top 40, dankzij de serie Stranger Things. Zometeen Bryan Adams met Can't Stop the Thing We Started. Maar we gaan eerst verder met de klassieker uit 1972, Sylvia's Mother. Hier is Dr.

0: Kent Stop the Thing We Started, een hitnotering uit 1991. We zijn zo terug met James Rickson van Diana Ross. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht.
2: Het is dinsdag 15 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af op een zomers warme dinsdag. De temperatuur stijgt naar 20 graden aan de kust tot lokaal 27 graden in het zuidoosten van Nederland en 25 tot 26 graden in veruit het grootste deel van België. Tegen de avond bereikt een koufront het noordwesten met een aantrekkende wind, felle regen en lokaal kans op onweer. Morgen wordt een aanzienlijk koelere dag met maxima van 17 tot 19 graden in Nederland en 15 tot 17 graden in België. Passerende buien en opklaringen wisselen elkaar af bij een matige noordwestenwind.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. In Eindhoven zijn gisteravond een scooterrijder en iemand die op een elektrische fiets reed op elkaar gebotst. Ze raakten allebei gewond. Een van de slachtoffers is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op het Flight Forum een paar kilometer van het vliegveld. Oud-burgemeester van Eindhoven, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. De VVD'er was van 2003 tot 2007 burgemeester van de stad en speelde een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van Brainport. Ook veiligheid was tijdens zijn burgemeesterschap een belangrijk thema. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem noemt Sakkers een markante persoonlijkheid die zich met grote betrokkenheid voor Eindhoven heeft ingezet. Op het VDMA-terrein in het centrum van Eindhoven is tijdens werkzaamheden een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de gemeente is er geen direct gevaar, maar de bom moet wel worden geruimd. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de bom. Daarbij wordt een gebied van 60 meter rond de bom afgezet. Omwonenden zijn geïnformeerd en mogen tijdens het onderzoek gewoon binnen blijven. De Eindhovense dakloze opvang Springplank verkeert in financieel zwaar weer. De stichting leed vorig jaar een verlies van ongeveer een half miljoen euro en verwacht dit jaar opnieuw zo'n tekort. Met het herstelplan wil Springplank 2,2 miljoen euro besparen. Daarbij verdwijnen ongeveer 11 voltijdsbanen en worden huurcontracten opnieuw bekeken. Plannen voor onder meer een eigen woningcorporatie en uitzendbureau worden voorlopig uitgesteld. Springplank hoopt in 2027 financieel weer gezond te zijn. En misschien heb je het opvallende kunstwerk al gezien op de markt in Eindhoven. Daar staat namelijk een 7 meter hoge gouden kip op een ei. Het werk van kunstenaar Joep van Lieshout is een voorproefje van de Dutch Design Week. Het kunstwerk laat zien hoe de zorg er over 50 jaar uit zou kunnen zien, waarbij de spreekkamer naar de patiënt toekomt. De Dutch Design Week wordt dit jaar van 17 tot en met 25 oktober gehouden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
5: Is je benieuwd?

Chain Reaction van Diana Ross uit 1985 hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Je bent erbij, nog zo'n anderhalf uur lang muziekplezier. Met onderweg Madness and the Animals gaan we nu naar 2013 met Birthday van Katy Perry.

One Step Beyond van Madness uit de jaren 80. Je hoort hem hier op jouw radio, waar we zometeen naar de top 40 toen van 1969 gaan. Met de nummers 30 tot en met 21. Maar nu eerst deze van The Animals. We gaan naar het jaar 1964. Hier is House of the Rising Sun.

0: reis door de tijd met de top 40 toen.
1: 1969. We gaan door met de nummers 30 tot en met 21 van deze editie van 20 september 1969. De hoogste nieuws.

0: Sprong in zijn tweede week van 36 naar 23 met Sweet Caroline. En Big Wheel handhaaft zich in zijn zesde week op nummer 22 met If I Stay Too Long. Heintje schiet in zijn derde week lekker omhoog van 28 naar nummer 21 met Scheide Tuts Away. Uit dit overzicht de klapper van de week op nummer 30 Grapefruit met Deep Water.
1: De klapper

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: en Patrick Bruel. En we trappen af in het jaar 1966 met The Four Tops. And it's the same old song.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsveugen.

Ride Alone, Jordan, hier bij de beste muziekmix op jouw radio bij Muziekplezier. En dat doen we iedere werkdag 2 uur lang bij jou op de radio. Met onderweg een nationaal product van 24/7 hebben we nu het 88 Tramstone Derby. En ja, het valt naar beneden. Hier is Rain.

Nationaal product van 24/7 uit 95 worden we Keep On Trying. Onderweg uit 82, The Poison Arrow van ABC. Maar we gaan eerst naar de 70s. 1978, een hit voor de Manfred Mann's Earth Band. Hier is Days on the Road.

arrow van de eerste drie letters van ons alfabet. A, B, C. Met zometeen de actuele muziekplezier, weersverwachting. Verder hebben we het vooruitzicht. Billy Ocean, Robbie Williams en Propaganda. En nu is live muziek op de radio samen met Patrick Bruel en C. La Voix.

0: Weeroverzicht.
1: Het is dinsdag 15 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af op een zomers warme dinsdag. De temperatuur stijgt naar 20 graden aan de kust tot lokaal 27 graden in het zuidoosten van Nederland en 25 tot 26 graden in veruit het grootste deel van België. Tegen de avond bereikt een koufront het noordwesten met een aantrekkende wind, felle regen en lokaal kans op onweer. Morgen wordt een aanzienlijk koelere dag, met maxima van 17 tot 19 graden in Nederland en 15 tot 17 graden in België. Passerende buien en opklaringen wisselen elkaar af bij een matige noordwestenwind.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Is je benieuwd?

Get out of my dreams, get into my car. Een hitnotering uit 1988 van Billy Ocean. En die bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze daverende dinsdag 15 september. Met Propaganda onderweg, met de P, met Sinnery en de hitte en bestaanbare taal. Gaan we nu naar het jaar 2000. Rock DJ.

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Een man dikt met een mengeling van nostalgie en verlangen terug op de magische, onbezonnen maanden uit zijn jeugd. Hij herinnert zich zijn allereerste gitaar.

hit nummer staan waar het al met vandaag de Canadese zanger Brian Adams, The Summer of 69. En wil je het nog een keer rust op je gemak nalezen? Ga naar onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.eu.

Een klassieker uit 1977, Belfast van Boney M. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze daverende dinsdag 15 september. Een nieuwe

en de 20s. Ik laat je vandaag achter in het jaar 1988. Samen met Orchestra Movers in the Dark. Met Talking Loud and Clear. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag en zeg tot morgen, tot woensdag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio SMB.
4: Bond Jan Berg.

De muziek van het jaar 1984. Mink de Veel hoorde u voorbij komen. Demasiado Corazón, de titel van de plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u. Het komende uur blijft u erbij. Zorg ik voor de muziek. Zo ook de hedendaagse muziek van Alex Warren. Oh, when I was lost, you found me.

0: muziek van Alex Warren, anno 2026, My Rescuer, de titel van deze plaat. Fijn dat u erbij bent, nu de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Meuk!
0: Inderdaad, we gaan terug in de tijd, het jaar 1968. Dit zijn The Notes from the Underground. Ze zijn in de kelder.

0: The Notes from the Underground in 1968. Ze zaten down in the basement.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Op en uit 2002 met Vanessa Carlton. 1000 miles.

0: 2002, muziek van Vanessa Carlton. 1000 Miles heette dat plaatje.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu naar 2019.

0: En dat waren ze Alan Walker, Sabrina Carpenter en Faruko. En uit van 2019, On My Way, was de titel van het plaatje. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Richie Sampson.

0: Lekker point point muziek uit de jaren 90, deze 1994. Moby. Feeling so real.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. En we draaien tegelijk nog eentje uit de jaren 60 achteraan. We hebben wat korte nummers. Colin Blundstone is uit 1972. I Don't Believe in Miracles, daarna uit 1965. The Hunters en Mr. Tambourine Man.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan.

1988 George Michael. De helft van het duo Wham, hè, samen met Andrew Ritchie was hij dat. Dit was zijn soloplaat Kissing a Fool. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling. Gaan wij hedendaagse muziek draaien van Prospa en Clooney. My love is what you'll find. Ja, voetjes van de vloer, hè. Even dance muziek. Free your mind.

0: Muziek hebben we dan ook, hè? Prospa en Clooney, Free Your Mind. Een stukje dancemuziek in het programma Wond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Ja, dat is andere koek, 1962. Fats Domino en Jambalaya on the Bayou.

0: 1962, de muziek van Fats Domino, Jambalaya on the Bayou. 10 jaar later, ruim 10 jaar later, in de eerste helft van de jaren 70, nog eens een keer overgedaan door broer en zus Richard en Karen Carpenter.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan het weer eens zien met Scouting for Girls. Dit is Famous.

0: Scouting for Girls, de muziek uit 2010. Famous was dit.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werkje van Sammy Soravia. Dit is My Best Friend.

muziek van Anouk uit 2013 hoorden we ook weer voorbij komen. En daarmee kwamen we dan weer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang, gevarieerde muziek op uw apparaat. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kunt u op het programma via janberg.radio@gmail.com. Ja, voor de overige wens ik u nog een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziekjes waar u mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met The Little River Band en Help It's On Its Way. En ja, dan een nieuw werkje van McKenna Faith Winters, Backup Girl. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op Lucas.nl. Lucas met een O.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

eigenlijk vooral bekend omdat het de titeltrack is van de film van Mr. Bean, The Ultimate Disaster Movie. Rowan Atkinson is trouwens ook te zien in de videoclip van deze plaat. Het werd uitgebracht in de zomer van 1997 en werd toen de voorloper van het album dat jaar daarop volgde, Where We Belong. We hebben het hier natuurlijk over Boyzone uit 1996, Picture of You. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1989. Met de eerste single van het gelijknamige album dat in dat jaar verscheen. Het nummer leverde Madonna een hit op en een rel tegelijk. De Rooms-Katholieke Kerk is namelijk niet te spreken destijds over de videoclip die Madonna bij Like a Prayer heeft gemaakt. Jezus Christus wordt door een zwarte man namelijk gespeeld. En de zangeres is dansend te zien voor brandende kruizen. Tevens werd dat ook voor Pepsi de aanleiding om de samenwerking met Madonna acuut te beëindigen. Daarnet, als eerste dus in Studio 45, Madonna, Like a Prayer uit 1989. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Met zometeen een fijne voor de Schotse band The Shaman. En de track die je zo dadelijk van mij krijgt te horen groeide na een remix in 1991 uit tot de grote commerciële doorbraak van die band. Zometeen Move Any Mountain van The Shaman. Maar eerst terug naar 1989 met eentje voor Jason Donovan. Uit de stal van Stock, Aitken & Waterman is dit When You Come Back To Me.

De grootste internationale hitsingle werd dit voor de Duitse synthpopband Polarkreis 18 en afkomstig van hun tweede studioalbum The Color of Snow. Allein, allein kreeg je te horen. Dit is Stereo 45 en dat wil zeggen dat we een egeltripper voor jullie bij hebben en een Lex XL. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt dan van mij ook de biografie. Straks in deel 2 gaan we het hebben over Diana Ross. En op het einde van de show dus de Lex XL, een extra lange plaat is dat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Prince and the Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen de eerst uitgegeven single van Michael Jackson's album Thriller. Een duet met Paul McCartney is voor jullie onderweg. In 1982 hadden ze samen een hit te pakken, The Girl Is Mine. Maar eerst terug naar het jaar 1994. What Is Love werd een dikke nummer 1 hit. Daarna volgde Live, alweer een grote hit. En in 1994 had je deze, Rock My Heart, Hathaway.

0: is Break the Rules staat op het derde studioalbum Sucker dat in februari 2015 uitkwam. Charlie XCX heeft bijna 2 jaar aan dat album toen gewerkt. Want in juni 2013 begon ze al met schrijven voor de nieuwe plaat. Niet naar school gaan, de regels breken en lekker feesten is de korte samenvatting van de track die je net kreeg te horen. Break the Rules, Charlie XCX uit 2015. Wil je de videoclip bekijken? Dat kan. Ik heb hem gemakshalve op de Facebookpagina van Studio 45 geplaatst. Niet alleen Charlie XCX vind je daar terug, maar ook andere platen die vandaag of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Net als dus ook de egotripper Diana Ross ga je er terugvinden. En Prince met zijn Purple Rain vind je daar ook terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud geplaatst, zoals ik dat elke week doe. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Dan kan je naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren, wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Like en volg de pagina dan ook, moest je het nog niet hebben gedaan. En je vindt ons onder Studio Spatie en 45 als getal. En wij zometeen naar 1979. Het werd geschreven als begintune voor het populaire Italiaanse sportprogramma Domenica Sportiva. En door de enorme hoeveelheid positieve reacties en aanvragen werd het dan ook als single uitgebracht. Zometeen Harry Tillman en Underwater. Maar eerst onze Italo Classic voor deze week. En er is van de Italo Classic een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 de Italo Classic playlist terug. We gaan naar 1985. Het lijkt zeer sterk op The Night. Want beide nummers hebben exact dezelfde dromerige melancholische Italo-discosfeer. Zowel The Night als Get Closer werden geschreven en geproduceerd door hetzelfde Italiaanse team. En hoewel Monica Stucci het gezicht was van de band, werden de vocalen op beide nummers in werkelijkheid ingezongen door de zangeres Dora Carofiglio. En dat verklaart waarom de stemmen en de zangstijl identiek zijn. Dit is niet The Night, maar uit 1985 de opvolger, Get Closer.
1: Studio 45 goes Italo.

Eigenlijk is dit nummer afkomstig van de Motown band The Velvelettes, die het in 1964 al hebben opgenomen. Maar Bananarama wist het, tezamen met de jongens van de Fanboy Free, opnieuw tot een hit te maken in 1982. Really Saying Something. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik trouwens ook voor jullie de Egeltripper. Straks een biografie en 3 grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van de show, tijd voor een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Met Prince en The Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat straks van mij te horen in de albumversie. In dit uur neem ik je nog mee naar 1994. En ze was eerder het zangwerk voor de band The Captain Hollywood Project. Daarna ging ze solo. Dit was toen een hit voor Nina. The Reason Is You. Dumb.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB.
4: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

The Look of Love is afkomstig van het meest succesvolle album van ABC. Dat heette The Lexicon of Love. En de zanger Martin Fry trekt met onder andere gitarist Mark White de wereld rond met hun extravagante shows met kostuums in allerlei soorten en maten. Dat was ABC. The Look of Love uit 1982. En daarvoor, als eerst in deel 2, gingen we terug naar 1992. Met de nummer dat bekende vocale sample bevat, Let Me Tell You Something Ain't No Man in the World, van Rochelle Fleming van de band First Choice. En dat stukje is afkomstig van het nummer Let No Man Put Us Under. Geproduceerd door de bekende producer Steve Silk Hurley kreeg je er net Kim Sims te horen en Too Blind to See It. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog een klein uurtje. De fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met niet te vergeten, over een drietal platen, dan komt hij eraan. Onze ego-tripper. Dan krijg je van mij de biografie. En drie grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van die deur, tijd voor de extra lange plaat. De Lex XL heet dat dan. Je krijgt van mij Prince en Purple Rain in de albumversie. Zometeen eerst naar 1982. Tijdens de release van het album Animotion in dat jaar is John Anderson al druk aan het schrijven met elektronische muzikanten Vangelis en Mike Oldfield. Deze minder experimentele voorganger Surrender werd ook een succes voor de ex-zanger van de band Yes. Zometeen John Anderson en Surrender. Maar eerst naar 1999. Het nummer weerspiegelt een donkere, turbulente periode uit het leven van Bad Heart, waarin ze kampte met mentale problemen en verslavingen. Het beschrijft de drang om te ontsnappen aan pijn en een destructieve omgeving. Dit is Bad Heart, LA Song, Out of This Town. She hangs

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

samenwerking tussen de Belgische DJ Lost Frequencies en de Britse band Bastille. En het kwam van het derde studioalbum van Lost Frequencies, All Stand Together, Head Down, uit 2024. En daarmee zijn we toegekomen aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Diana Ross. En die werd geboren op 26 maart 1944 in Detroit, Michigan. Ze groeide op in een groot gezin en raakte als tiener betrokken bij muziek. In 1959 sloot ze zich aan bij een zanggroep die aanvankelijk de Primates heette. Samen met onder andere Florence Ballard en Mary Wilson. De groep tekende in 1961 bij Motown Records en veranderde de naam in The Supremes. Na enkele singles zonder veel succes kwam in 1964 de grote doorbraak met Where Did Our Love Go? Het nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarna volgden een opmerkelijke reeks hits, waaronder Baby Love, Come See About Me, Stop in the Name of Love, You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On en Reflections. In totaal scoren de Supremes 12 nummer 1 hits in de States. Vanaf 1967 werd de groep officieel aangekondigd als Diana Ross en de Supremes. In 1970 verliet Diana Ross de band en begon ze aan een solo-carrière. Haar eerste grote solo-hit was Ain't No Mountain High Enough, dat eveneens de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst bereikte. In de jaren 70 volgde onder meer Touch Me in the Morning, Love Hangover en Team from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Naast muziek richtte Ross zich ook op film. In 1972 speelde ze de hoofdrol van jazzzangeres Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Voor haar vertolking werd ze genomineerd voor een Oscar voor beste actrice. Ze speelde later ook de hoofdrol in Mahogany uit 1975 en in The Wiz uit 1978, waarin ze samen met onder andere Michael Jackson te zien was. In 1980 stapte Ross over van Motown naar RCA Records. Daar verscheen onder meer het album Diana, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het album leverde haar een van haar grootste hits op, Upside Down. Een jaar later volgde Endless Love, een duet met Lionel Richie voor de gelijknamige film. Het nummer bereikte opnieuw de eerste plaats in de Verenigde Staten. In 1983 keerde Diana Ross terug naar Motown voor een groot concert in Central Park in New York. Het optreden werd geteisterd door zwaar onweer en werd uiteindelijk stilgelegd. Ross keerde de volgende dag terug voor een tweede gratis concert. Ook in de jaren 80 en 90 bleef ze albums uitbrengen en optreden. Ze scoorde onder meer hits met Missing You, Chain Reaction en If We Hold On Together, dat ze opnam voor de animatiefilm The Land Before Time. In 1989 keerde ze opnieuw terug naar Motown, ditmaal ook als aandeelhouder van het platenlabel. Diana Ross bleef daarna actief in de muziek en op televisie. In 1993 kreeg ze een Golden Globe-nominatie voor haar rol in de televisiefilm Out of Darkness. In de jaren 2000 bleef ze vooral optreden en bracht ze verschillende compilaties en nieuwe albums uit. In 2021 verscheen Thank You, haar eerste album met nieuw origineel materiaal in 15 jaar. Diana ontving tijdens haar carrière onder meer een Grammy Lifetime Achievement Award, een Kennedy Center Honor en de Presidential Medal of Freedom. De Supremes werden in 1988 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 2023 ontving Diana Ross nog bovendien opnieuw een Grammy Lifetime Achievement Award, ditmaal als lid van de Supremes. Geniet mee van onze egotripper. Dit is Diana Ross.

I'm Coming Out uit 1982, daarvoor uit 1980 Upside Down. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1981 Why Do Fools Fall in Love. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Diana Ross. Want Diana is deze week onze egotripper. En de drie platen zijn uiteraard ook toegevoegd aan de Spotify playlist die er is van de egotripper. Ga ervoor naar mijn account op Spotify en vind je daaronder Studio 45 de egotripperlijst terug. Ik neem je zo dadelijk mee naar 1977. Stevie Nicks schreef The Chain over Lindsey Buckingham. Hun relatie loopt namelijk op dat moment op de klippen. Professioneel als ze zijn, zingen ze het nummer wel samen. Eigenaardig aan het nummer is wel dat de voltallige band eraan meeschrijft, terwijl Mick Fleetwood en John McVie meestal niet bij dit proces werden betrokken. En ook al loopt de relatie tussen de zangers op zijn einde, de boodschap van het liedje is Never Break the Chain. Zometeen uit 1977, die geweldige plaat voor Fleetwood Mac. Maar we gaan eerst naar 1982 met een plaat die een jaar later zeer succesvol zou gecoverd worden door de Jamaicaanse zanger Barry Biggs. Hij maakte daar een reggae-versie van. Dit is de originele uit 1982 voor Evelyn Champagne King. Love Come

0: iemand zijn geïnspireerd op een herkenbaar maar melancholisch beeld dat Tom Smith zag. Patiënten en bezoekers die buiten de deuren van een ziekenhuis staan te roken. Dat waren die van Editors natuurlijk. En Smokers Outside the Hospital Doors uit 2007. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat je dan van mij nog een extra lange plaat te goed hebt. Dat noemen we de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een hele fijne Spotify-playlist. Ga daarvoor naar mijn account Lex Groot Studio 45. Vind je daar dus ook de lijst terug van de Lex XL. We gaan vandaag naar het jaar 1984. En het werd in dat jaar de eerste nummer 1 in de Lage Landen voor Prince. Purple Rain is de titeltrack van de gelijknamige film waarin Prince de hoofdrol vertolkt als The Kid, een jonge muzikant die probeert om door te breken. Tot vlak voor het einde van de film heeft The Kid problemen met alles en iedereen en gaan optredens de mist in. Maar vlak voor het einde weet The Kid dan toch iedereen voor zich te winnen met een hartverscheurende uitvoering van Purple Rain. Ik laat jullie met de Lex XL voor deze week. Je krijgt van mij Purple Rain van Prince and the Revolution in de albumversie uit 1984. Verder wens ik je nog veel plezier met de rest van de Joxy bij ons. Maak er een hele fijne week van en dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
0: Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
3: I have to make you understand.
4: That the harvest is coming, I know. Your friend told me.
3: What did you say?
4: The harvest.
5: The harvest. The harvest.
6: Je luistert naar The Harvest, aflevering 19. En mijn naam is Paul Doorschot. Met vanavond onder andere nieuwe muziek van Santana en Slipknot. Maar dan niet zo lomp als Slipknot normaal is. Je hoort ook wat ouwetjes weer. Def Leppard, een live versie van de Red Hot Chili Peppers. Maar nu eerst I Think I'm Paranoid van...

Ik opende zojuist met I Think I'm Paranoid van Garbage. En daarna de ultieme liefdesverklaring voor mannen die nooit volwassen zijn geworden. Jij bent mijn zwakke plek. Jij bent mijn kryptonite van Three Doors Down. Geschreven door de zanger van die band toen die pas 15 jaar oud was. Ik heb zin in een paar live nummers. Live, naakt en rauw. Zo dadelijk gaan we daarom even back to the 80s met een zeldzame live versie van Home by the Sea door Genesis. Maar nu eerst de Red Hot Chili Peppers met I Could Have Lied.

Dat was Genesis met Home by the Sea. En daarvoor de Red Hot Chili Peppers met I Could Have Lied Live. Tijd nu voor mijn nieuwe rubriek die ik in mijn vorige uitzending gestart ben. De Ankerplaat. En daarmee bedoel ik een plaat van een band die ik in de uitzending ervoor ook draaide. Zodat iedere uitzending een ankertje uitwerpt naar de vorige. Mochten dan over 1000 jaar deze uitzendingen ergens worden opgegraven door een toekomstige beschaving, dan kunnen zij zo ook mooi de volgorde van de uitzendingen nog terug herleiden. De vorige keer draaide ik onder andere de Ting Tings met Shut Up and Let Me Go. De Ting Tings is een band waar ik eigenlijk vrij weinig van weet. Ik heb ze nu dus maar eens opgezocht op internet. En daar bleek best een spannend verhaal achter te zitten. De Ting Tings zijn een eigenzinnig Brits indie pop duo, bestaande uit Jules de Marino, die nu 52 is, en Katie White, die nu 36 is. Een man en een vrouw dus, die wel muzikale partners zijn, maar samen nooit een liefdessetje vormden. De muzikale carrière van Katie heeft een opvallende start. In de jaren 90 won haar opa 6,6 miljoen pond in de loterij. Geld dat uiteindelijk voor ruzie en narigheid in de familie zou zorgen. Maar het zorgde ook voor wat goeds. Katie's opa schonk aan ieder van zijn 3 zoons 1 miljoen pond. En de vader van Katie gebruikte dat geld om een muziekbedrijf mee op te richten. Een van de eerste acts werd de band van Katie, die op dat moment pas 14 was. Dat bandje heette TKO en die deed het eigenlijk best aardig. Via dat bandje leerde Katie Jules de Martino kennen, die in het verleden mee had geschreven aan liedjes voor Wham en die nu ook wat nummers voor TKO ging schrijven. TKO viel in 2001 uit elkaar, maar Jules en Katie bleven toch wel samenwerken. In 2007 vormden ze uiteindelijk samen de Ting Tings, vernoemd naar een Chinese kennis van Katie die Ting Ting heette. Shut Up and Let Me Go was de tweede grote hit van de Ting Tings. Die draaide ik dus de vorige keer. Vandaag, als ankerplaat, draai ik hun eerste grote hit, That's Not My Name. En dat nummer zou je ook kunnen kennen van een cola-reclame. En je weet nu dus dat haar naam

0: Radio SMB.
1: SMB. Zon en Breugel.
2: If you could live in your sense.

Dat waren de Ting Tings met That's Not My Name. En daarna Def Leppard met Love Bites. Over nu naar Aerosmith, die ooit een nummer schreven dat Ragtime heette. Vernoemd naar de ragtime muziek uit New Orleans. Hun platenlabel vond het verder een prima song, behalve die titel. En daarom werd de schrijfster van Pat Benatar's Love is a Battlefield ingevlogen. En die veranderde de titel in Ragdoll. Wat haar vervolgens mooi een deel van de songwriting credits opleverde. Ja, wat één klein woordje je zo kan opbrengen.

Dat was Aerosmith met Ragdoll. En daarna de start van mijn vaste hak op de tak rubriek. Something old, something new, something borrowed, something blue. Het ouwtje van deze week kwam uit 1964 en was van de band Them. Met op zang de toen 19-jarige Van Morrison. Je hoorde van hun Baby Please Don't Go. Dat nummer is overigens eigenlijk nog veel ouder. Het origineel is een blues traditional die waarschijnlijk stamt uit de slavernijtijd in Amerika. Ik zei het net al, we gaan van de hak op de tak, van Them nu naar Slipknot. Die afgelopen maand eindelijk weer eens een nieuw album uitbrachten. Het meeste daarvan is precies wat we van Slipknot gewend zijn. Lomp, hard en snel. Maar één nummer is een buitenbeentje. En aangezien ik van buitenbeentjes hou, ga ik die draaien. Het duistere My Pain. Na Slipknot hoor je Santana, die op zijn eigen meeslepende wijze iets van The Doors geleend heeft.

Dat was Santana met Riders on the Storm en daarvoor Slipknot met My Pain. Zo dadelijk uit de film A Life Less Ordinary hoor je Ash met A Life Less Ordinary. Maar eerst...

Je hoorde Ash met A Life Less Ordinary en daarvoor Mr. Blue Sky van ILO. Zonder je nu te laten wachten, rocken we als laatste nummer nu gewoon nog even lekker verder met Gwen Stefani en What You Waiting For?

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt daar afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het Democratische congreslid Joyce Beattie had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio.

Beste mensen, goedenavond weer. Het is weer 10 uur. Tijd voor 55 minuten terug in de tijd. Een tijd om nooit te vergeten. Oftewel, de N'oubliez jamais. En de komende 55 minuten mag ik uw gast hier zijn. En hopelijk weten we het inmiddels. Mijn naam is Han Muller. 5 decennia sport en spel. Wereldnieuws. Roddels en achterklappen reclame. En natuurlijk veel muziek. En omdat gebleken is dat 55 minuten zo voorbij zijn, gaan we maar eens heel snel beginnen. Dankjewel, Mr. Booker T. Jones. We beginnen in 1961, mensen, en dan moeten we constateren dat al sinds het midden van de jaren 50 het FLN, oftewel de Front de Libération Nationale, naar Algerijnse onafhankelijkheid van Frankrijk streeft. De met dit streven gepaardgaande aanslagen bezorgen de in Frankrijk wonende Algerijnen een slechte naam. En zij besluiten tot een demonstratie om tegen deze discriminatie, met name door de Franse overheid, te protesteren. Op de avond van 17 oktober verzamelen zich duizenden Franse Algerijnen vanuit de buitenwijken in het centrum van Parijs. Maar de politie, onder de verantwoordelijkheid van prefect Maurice Papon, grijpt hard en meedogenloos in. Er wordt met scherp geschoten. Mensen worden van bruggen in het ijskoude water van de Seine gegooid. En opgepakte demonstranten worden geslagen op weg naar het verzamelpunt Palais des Sports, waar zo'n 6000 demonstranten uiteindelijk worden samengebracht. De trieste balans van de vreedzaam bedoelde demonstratie is ruim 200 doden en een veelvoud aan gewonden. In zijn apostolisch decreet van 25 december van dit jaar roept paus Johannes de 23e de bisschoppen op tot het bijwonen van het Tweede Vaticaans Concilie. De paus is van mening dat het tijd wordt dat de Rooms-Katholieke Kerk haar ramen openzet om frisse lucht binnen te laten. De uitnodiging aan andere christelijke kerken om waarnemers te sturen wordt aanvaard door 17 protestantse en orthodoxe kerken. Het gegeven van regiedebuut van de Franse regisseur Jacques Demy en zijn film Lola schurkt aan tegen de film De Blauwe Engel uit 1930 van regisseur Joseph von Sternberg, waarmee Marlene Dietrich met haar burleske uitvoering van Lola Lola wereldfaam verwierf. Demy omschrijft zijn film als een musical zonder muziek en de hoofdrol van Lola wordt in deze film vertolkt door Anouk Aimé. Al vanaf 1937 was deze figuur, naar het idee van Frederik Schiller-Faust, onderwerp van diverse films en begin jaren 50 als hoorspel te beluisteren op de Amerikaanse radio. Maar vanaf dit jaar kan Amerika op tv de belevenissen in Blair General Hospital volgen, waar de jonge dokter James Kildare zich moet bewijzen tegenover dokter Leonard Gillespie. De serie loopt tot het voorjaar 1966 en betekent de doorbraak van acteur Richard Chamberlain, die naast het feit dat hij uit 35 kandidaten is gekozen, ook uiteindelijk nog een nummer opneemt op muziek van deze titelsong. Dit is Richard Chamberlain en 3 stars will shine tonight. Als ze tenminste willen schijnen vandaag, want het is nog licht. Dus waarschijnlijk duurt het even voordat ze tot het besef komen dat ze moeten schijnen.

Je zou hem de voorloper van de Flying Doctors kunnen noemen. De Singing Doctor Richard Chamberlain uit 1961. We gaan naar 75, 1975, 14 jaartjes verder. Twee jonge computerfanaten aan de Harvard Universiteit zien de uitgifte van de Altair 8800 microcomputer als dé nieuwe uitdaging. Ze schrijven in 8 weken een basic interpreter voor deze computer, gebaseerd op het basic programmeertaal Beginners All Purpose Symbolic Introduction Code uit 1963. En verkopen dit aan Ed Robert van het bedrijf MITS. Daarmee leggen de twintigers Bill Gates en Paul Allen de solide basis voor hun zojuist opgerichte Microsoft. Wat waren ze trots op hun geheel in eigen beheer opgetrokken tennispaviljoen dat in 1971 door Bata-directeur Doreleijers officieel werd geopend. Maar rampspoed blijft de Bata Tennisclub dit jaar niet bespaard. Kort na de opening van 2 nieuwe banen op het complex brandt het tennispaviljoen af. Maar ruim 9 maanden later wordt het nieuwe gebouw alweer geopend. De Amsterdamse raadsvergadering van 14 februari heeft een bijzondere lading. Burgemeester Sam Kalde meldt dat de avond tevoren in de Bijlmermeer 3 mannen zijn gearresteerd die in het bezit waren van explosieven. Hun doel was het opblazen van een treinstel op het proeftraject van de Oostlijn Metro. Direct wordt gewezen in de richting van linkse actievoerders in de Nieuwmarktbuurt. De wel zeer snel opgeheven beschuldigende vinger van een deel van het college vindt niet direct weerklank bij de wethouders Huip Riethof van de PSP en Roel van Duin van de PPR. Lokerburgemeester Harry Verheij van de CPN verzoekt deze laatste in niet mis te verstaande bewoordingen de zaal te verlaten, maar Van Duin blijft demonstratief zitten. De Nieuwmarkt-actievoerders spannen een kort geding aan over deze aantijging en worden door de rechtbank in het gelijk gesteld. Rondom het gebruik van de groepsnaam ontstaat in de loop der jaren diverse malen een probleem. Feit is wel dat er 2 drifters in de Vocal Group Hall of Fame voorkomen. En wel de Original Drifters met oprichter-zanger Clyde McFetter en Ben E. King en de Drifters. Met natuurlijk zang van Ben E. King. Laat onverlet dat de zangers ons in de loop der jaren hebben verrast met een groot aantal zeer aanstekelijke, goed in het gehoor liggende nummers. In de jaren 70 doet zich alweer een nieuwe leadzanger voor, te weten Johnny Moore. Maar wij gaan nog even terug naar de tijd van Clyde McFetter. Dit zijn de Drifters en Kissing. Nee, niet Kissing.

En zo was weer even samen met Drifters te gast op zaterdagavond in de bioscoop. We gaan naar 1998 en dan zijn we bijna aan het eind van onze vijf decennia. Het verkeer door Best is over enkele jaren verlost van een voortdurende bron van ergernis bij de spoorwegovergangen tussen de Hoofdstraat Oorschotseweg en op de Willem de Zwijgerweg. Geen lange files meer door de 10 keer per uur gesloten spoorbomen, maar een lange ondertunneling van de spoorlijn Eindhoven-Bokstel in combinatie met een verbreding en een nieuwe stationsaccommodatie ligt in het verschiet. Naar verwachting zal het omvangrijke werk begin volgende eeuw gereed zijn. De succesvolle samenwerking tussen het gemeentebestuur en NS Rail Infrabeheer krijgt echter een onverwacht startje als ene A. Bos, voormalig technisch directeur van Coop Tjuchem, in eind 2001 een omvangrijk aantal ordners ter hand stelt aan het Openbaar Ministerie, waaruit onder andere prijsafspraken tussen bouwbedrijven zou blijken. Bij de aanvankelijke 8 projecten die voor verder onderzoek in aanmerking komen, zit ook het project Verbreding Spoorlijn Best Eindhoven-Zuid. In Antwerpen overlijdt aan een hartaanval acteur Henk Molenberg. Naast een bekende verschijning in onder andere series als Flip de Tovenaarsleerling en Pommetje Horlepiep was hij een acteur die uiterste in zijn repertoire niet schuwde. Zoals bijvoorbeeld De Jantjes, maar ook De Kersentuin van Tjechov. Vanaf zijn verhuizing naar Antwerpen medio jaren 80 gaat hij ook kookprogramma's presenteren en schrijft hij ook enkele kookboeken. Henk Molenberg wordt 74 jaar. Een onderhoudende film dit jaar is You've Got Mail met Tom Hanks en Meg Ryan. De focus van de film ligt op de romantiek tussen twee karakters en is overgenomen van de film The Shop Around the Corner van Ernst Lubitsch uit 1940. Speelde deze film zich af rondom een lederwinkel. Hier gaat het over een klein boekwinkeltje dat Kathleen Kelly van haar moeder heeft overgenomen. Niet toevallig heet ook dit winkeltje The Shop Around the Corner, maar gaat uiteindelijk ten onder aan het grote boekenwarenhuis van Fox. Waarin het in 1940 de feitelijke vijanden die per brief correspondeerden. Natuurlijk gaat alles in deze film per e-mail. Naast de harde concurrentiestrijd en het wat dubieuze e-mailgedrag van Joe Fox wordt een belangrijk element toegevoegd door de muziek die voornamelijk uit de jaren 60 en 70 stamt, waaronder Splish Splash, Signed, Sealed, Delivered en Lonely at the Top, maar ook het wonderschone nummer van Harry Nilsson. En dan zegt u, welk nummer is dat dan? Ja, Guess the Lords Must Be in New York City. Nilsson Harry.

I guess the Lord must be in New York City uit de film You've Got Mail uit 1998. 1963. Als onderdeel van zijn tournee rondom een mogelijke herverkiezing in 1964 begint president Kennedy een bezoek aan de staat Texas. Op 22 november staat een rondrit door Dallas op het programma in gezelschap van gouverneur John Bowden Connally. Rond 12:30 plaatselijke tijd maken, als de open wagen op Dealey Plaza rijdt, een aantal schoten een eind aan het leven van John Fitzgerald Kennedy, de 35e en eerste Rooms-Katholieke president van de Verenigde Staten. Om 13 uur, in Nederland is het dan 7 uur 's avonds, wordt Kennedy officieel doodverklaard. In het presidentiële vliegtuig Air Force One wordt Lyndon Baird Johnson beëdigd als de 36e president. Op de begrafenis enkele dagen later zijn vertegenwoordigers van meer dan 90 landen, waaronder ook de Sovjet-Unie, aanwezig en zijn wereldwijd miljoenen kijkers getuigen van een plechtig saluerende John John. Het is de derde moord in de geschiedenis van Amerikaanse presidenten, na Abraham Lincoln in 1865, James Garfield in 1881 en William McKinley in 1901. Er zijn blanke en zwarte gekke professoren. In 1996 kruipt Eddie Murphy in de huid van professor Sherman Klump en zijn alter ego Buddy Love. Maar al dit jaar is het komiek Jerry Lewis die in de eerste release de rol speelt van Julius Kelp en diens alter ego in dezelfde titel The Nutty Professor. Dit jaar overlijdt de bekende Nederlandse architect Jacobus Johannes Pieter Oud op 73-jarige leeftijd. Aangesloten bij de stijlbeweging en met name in Rotterdam zeer actief in onder andere de Spaanse Bocht op Spangen, het Witte Dorp in Oud-Mathenesse en de kantoorgebouwen van SVH aan de Delftstraat. De Utrecht aan de Koolsingel en Spaarbank van Rotterdam aan de Botersloot. Ook het Nederlands Congresgebouw in Den Haag draagt de signatuur van Pieter Oud. Het is inmiddels zijn 10e succesfilm en ditmaal spelend in Hamburg onder de titel Heimwee nach St. Pauli. Het stadsdeel van Hamburg waar de Reeperbaan is gelegen. Uit deze film het lied wat misschien wel zijn allergrootste succes is. Dit is Freddie Quinn.

Freddy Quinn, de ideale zingende schoonzoon. Jongen, kom bald wieder. 4 jaartjes verder terug in de historie, 1959. In Teheran vindt het 3e huwelijk plaats van de Shah van Perzië. De 40-jarige Mohammad Rezi Pahlava huwt de 21-jarige Farah Diba, voormalig architectuurstudent in Parijs, ook waar zij de Shah ontmoeten. Jan Eduard de Quay neemt afscheid als commissaris der Koningin van Noord-Brabant om minister-president te worden en leiding te geven aan het kabinet dat zijn naam draagt. De KVP'er de Quay was commissaris van de Koningin sinds 1946 en wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Constant Kortman. Sport op tv is in de 21ste eeuw de gewoonste zaak van de wereld en omroepen tuimelen met sportprogramma's over elkaar heen. Maar eind jaren 50 is dat wel anders. We zitten aan de radio gekluisterd. Maar vanaf zondagavond 5 april is dat verleden tijd. De eerste uitzending van Sport in Beeld, laat op de avond van 15:15 is een feit. Met daarin onder andere aandacht voor tafeltennis, roeien, rolschaatsen, zwemmen, hockey, de Interland Nederland-België en natuurlijk beelden van de topper Ajax Feyenoord, die door Ajax met 5-0 wordt gewonnen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van KRO, VARA, AVRO en VPRO en kent klinkende namen als Herman Kuiphof, Jan Kotaar, Bob Bremer, Bob Spaak, Fred Raké en Jan Leijendekker. De groep Zwarte Zangers is 20 jaar geleden geformeerd rond onder andere George Scott en Clarence Fountain en heeft zich toegelegd op het eigentijds vertolken van gospels. Op zich niet zo bijzonder waren het niet dat alle 5 de leden afkomstig zijn van het Alabama Institute of the Negro Blind en dus kampen met dezelfde lichamelijke handicap. Ze zijn blind. De groep bestaat anno 2009 nog steeds en soms, als zijn gezondheid het toelaat, neemt een van de oprichters Clarence Fountain nog deel aan hun concerttournees. Dit jaar verscheen hun 10e LP met de titel The Original Blind Boys. En dit is gospel zoals het moet klinken. The 5 Blind Boys of Alabama. And give me that old religion.

Ja, daar kunnen ze in de kerk niet bij blijven zitten. The Five Blind Boys of Alabama. 1980. Na het succes van de tweede Star Wars film gaat 20th Century Fox overstag. Regisseur George Lucas mag een subtitle gebruiken en benoemt de film Star Wars 5, The Empire Strikes Back. Waarmee deel 1 uit 1977 wordt omgevormd tot Star Wars 4, A New Hope. Met deze erkenning komt ook de weg vrij naar realisatie van inderdaad 6 delen, wat ook Lucas' oorspronkelijke opzet was. Hij bouwde in de jaren 30 in Twente een reputatie op als paranormaal genezer. Via parapsycholoog George Zorab kwam paragnost Gerard Croisset in contact met hoogleraar parapsychologie Wilhelm ten Haaf, schrijver van onder andere het standaardwerk Inleiding tot de parapsychologie uit 1957. Gerard Croisset is regelmatig onderwerp van onderzoek door ten Haaf en beide krijgen hierdoor internationale bekendheid. De aanvankelijke waardering slaat om in een kritische houding over de onderzoeksmethodes van ten Haaf. Croisset overlijdt op 71-jarige leeftijd dit jaar. Hij wordt door de Vereniging tegen Kwakzalverij op de 11e plaats gezet in de top 20 van kwakzalvers van de 20e eeuw. In de jaren 60 en 70 is er in Nederland veel gebouwd om de bevolkingsaanwas goed op te kunnen vangen. Dat het tempo van bouwen niet altijd gelijke tred hield met de kwaliteit van het bovengrondse product is ons inmiddels duidelijk geworden. Maar dat de kwaliteit van wat er onder de grond zit ook te wensen overliet, werd Nederland pijnlijk duidelijk als dit jaar in de nieuwbouwwijk Lekkerkerk-West een waterleidingbuis breekt die blijkt te zijn aangetast door in de bodem aanwezige xyleen en toluween. Het gevolg is een grootschalige sanering van de bodem onder zo'n 300 woningen, waarbij circa 1600 vaten met chemisch afval worden verwijderd. De uiteindelijke kosten voor de sanering bedragen 188 miljoen gulden. Pas in 2008 komt er eindelijk een schikking tot stand, waarbij de twee betrokken vervuilers ieder een bedrag van, schrik niet, slechts 1 miljoen euro betalen. Volgens kenners componeert hij met zijn LP Hotter Than July een meesterwerk dat zijn weerga niet kent. Feit is dat het album 13 weken op de eerste plaats blijft staan van de Billboard R&B albums. Uit bewondering voor Bob Marley en zijn protest tegen de oorlog schrijft Stevie Wonder het volgende nummer speciaal voor u. Dit is van Hotter Than July, Miles the Blaster.

Blast the Blaster. Uit bewondering voor reggae-zanger Bob Marley is dit Stevie Wonder natuurlijk. 1957. Nederland wordt steeds mobieler. Het aantal auto's neemt toe en langzaam ontstaat ook een verschil in het type auto en zijn berijder. Maken de Opel Rekord, de Ford 17M en de Zundapp Janus 250 voor de gemiddelde rijder. De beter gesitueerde bewegen zich al voort in een Mercedes-Benz 300D, een Wolseley, een Alpine Cabriolet, een Maserati Gran Turismo of zelfs een Ferrari 410. Maar bij deze laatste auto ben je wel heel bijzonder. Want van dit type zijn maar 6 exemplaren gefabriceerd. Aanvankelijk lag het zwaartepunt van de protestantse geloofsgemeenschap in De Beerze en Oorschot. Onder andere in het eeuwenoude Boterkerkje al daar. Maar in de afgelopen jaren, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de groei van de gemeente Best, verplaatst zich ook de geloofsbeleving meer naar deze gemeente. En vanaf dit jaar kunnen gelovigen terecht in het nieuwe, intieme, hervormd gemeentecentrum aan de Koningin Wilhelminaweg. Dit jaar overlijdt de Amsterdamse edelsmid Jan Eisenleuvel. Hij was een van de kunstenaars die zijn werken aanbood via het Binnenhuis, een vrij exclusief verkooplokaal voor kunstnijverheid in Amsterdam. In 1900 opgericht door onder andere architect Berlage en meubelontwerper Jacques van den Bos. Maar hij is ook de ontwerper van de Theo Mann Bouwmeesterring, die voor het eerst in 1911 aan deze actrice is uitgereikt en daarom vanzelfsprekend naar haar is vernoemd. Oorspronkelijk heten ze de Juveniers. Maar vanwege het opkomen van de Bobrage wordt zowel de naam van de groep als de titel Doe de Bob net voor het uitkomen gewijzigd in Danny and the Juniors. Dit zijn helemaal niet Danny and the Juniors. Dit zijn Danny and the Juniors.

Oh, let's go. Doe dat. Dit gaat helemaal niet goed. Dit helemaal niet goed. Dit is wel echt een hop, dit. Hè? Dit is meneer Danny dan. Ja, dit is, dat kan een keer gebeuren. Dan denk ik, ja, daar zal er iets over geknoeid zijn. Of hij heeft er gewoon geen zimmer in. Danny en de Juniors en Ed de... zonder hop was het dit gewoon Ed de. Want meer was het niet. Komt nog wel een keer. Dit draaien we nog wel een ander moment. We gaan gewoon door. We stijgen naar 1995. Dan... hebben we gewoon weer een nieuwe plaat. Proberen we een nieuwe ronde, nieuwe kansen. 1995, zei ik al, de verraderlijke bergketens in de Andes in Colombia eisen ook dit jaar weer hun tol. Op weg van Miami naar Cali stort een Amerikaans vliegtuig neer, mede als gevolg van de gebrekkige communicatie tussen het vliegtuig en de vluchtleiding van het sinds kort radarloze vliegveld Cali. Van de 63 inzittenden overleven slechts 4 personen en 1 hond de ramp. Voor het eerst worden ook Nederlandse karakteristieke locaties opgenomen op de werelderfgoedlijst. En wel het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder. De Nederlandse lijst wordt deze eeuw nog uitgebreid met onder andere de molens bij Kinderdijk, de stelling van Amsterdam, het gemaal in Lemmer, de droogmakerij De Beemster en het historische centrum van Willemstad op Curaçao. In de vroege ochtend van 7 januari, als de stad nog slaapt, wordt de inwoners van het Japanse Kobe opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De hele stad ligt in puin en er zijn ruim 5000 doden, 43.000 gewonden en liefst 300.000 daklozen. Aanvankelijk wordt door de Japanse autoriteiten alle buitenlandse hulp afgewezen, met de mededeling dat men het zelf wel aan kan. De beving veroorzaakt ook een crisis op de Japanse beurzen als de uiteindelijke omvang van de schade bekend wordt. Er bestaan al veel tekenfilms over muizen, maar Steven Spielberg voegt er dit jaar wel een heel apart aan toe. Oorspronkelijk begonnen in de tekenfilmserie Animaniacs krijgen ze dit jaar dan toch hun eigen 30 minuten. En terecht. Zeker volgens mijn zoon, die er als puber niet bij de tv is weg te slaan, als de twee genetisch gemanipuleerde muizen in het Acme-laboratorium steeds uit hun kooi ontsnappen om hun grote opdracht te vervullen. Althans, volgens de Brain, de geniale van de twee die maar één doel heeft. Elke aflevering start dan ook met het omschrijven van dat doel als Pinky aan de Brain vraagt: "Gee Brain, what are we gonna do tonight?" Waarop hij antwoordt: "The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world." De bekendste uitspraak, nou ja, uitspraak van de Brain is wel "Narf." In 1996 kreeg de serie een Emmy Award en stopt in 1998. We gaan even terug. Het is niet zo'n bijzonder goede opname, dan moet ik zeggen. Hij is wat zachtjes, dus u mag de radio wat harder zetten. U mag ook zeggen van alsjeblieft, lach gaan, lach gaan. Maar dit is de tv-tune van Pinky and the Brain.

Hoor je hem? Narf. Ik moet zeggen, ik heb er ook altijd met veel plezier naar gekeken. Pinky and the Brain uit 1995 tot 1998. 1988. Ja, vergeten zijn de finales van 1974 en 1978. Want op 26 juni wint Oranje onder de bezielende leiding van coach Rinus Michels de EK-finale met 2-0 van Rusland door doelpunten van Ruud Gullit en, wie herinnert het zich niet, Marco van Basten. Nederland gaat de dag erop volgend volledig uit zijn dak. Van Eindhoven Airport langs de A2 tot en met en tot in de Amsterdamse grachtengordel ziet het zwart van de mensen. Een volksfeest dat eigenlijk zijn weerga sindsdien niet meer heeft gekend. De pogingen om grootschalige kap van het tropisch regenwoud in Brazilië tegen te gaan is al jaren aan de gang. De gevolgen van de ontbossing ten behoeve van veehouderijen en ten koste van de rubbertappers is het toneel van felle en niemand ontziende strijd die dit decennium zijn tweede vooraanstaande slachtoffer eist. Nadat in 1980 al vakbondsvoorzitter Wilson Pinheiro in opdracht van Ranchers is vermoord, wordt dit jaar de milieuactivist en voorzitter van een andere vakbond, Francisco Mendes Filho, beter bekend als Chico Mendes, vermoord. Deze moord krijgt veel meer internationale aandacht. En over Mendes' leven wordt in 1994 door John Frankenheimer een film gemaakt getiteld The Burning Season. De rol van Chico Mendes wordt vertolkt door Raul Julia. Zoals zo vaak op tv is het ook dit seizoen weer de VPRO die met een verrassend nieuw programma komt. De coryfeeën Kees van Kooten en Wim de Bie geven, gehuld in kamerjas, elke zondagavond hun eigen kijk op de gebeurtenissen van de afgelopen week. Naast beide verleenden ook de verslaggevers Kees van Kooten en Wim de Bie... Nee, natuurlijk niet. Naast beiden verleenden ook de verslaggevers Harry F. Kriele en Bulle van Berkel, of toch Kooten en de Bie, hun medewerking aan het veelbekeken programma Keek op de Week. Ze komt uit een muzikaal nest. Haar vader is Joe Brown, bekend en veelgevraagd gitarist. En haar moeder, Victoria Maria Hazeman, wordt bekend als solozangeres Vicky Brown, maar vooral door haar deelname aan Tom Parker's New London Chorale. Dochter Sam, die in haar kinderjaren al zong met artiesten als Paul McCartney, John Lennon en Mick Jagger, als die op bezoek waren bij haar ouders, scoort dit jaar een grote hit. Hoewel, in haar geboorteland dringt de plaat niet eens door in de top 50. Maar in Nederland behaalt Sam er een eerste plaats mee.

dat zei ik. Gewoon mooi. Ontzettend mooi nummer. Sam Brown en Stop. Mensen, ja, dit gaat ontzettend snel. Zeker als je de helft van je plaat overslaat. En de hoppie. Dus we gaan vlug nog even een paar nieuwtjes pakken uit 1977. En dan zijn de 55 minuten weer voorbij dit jaar. En dan spreken we over 1977. Is het 100 jaar geleden dat voor de eerste keer de festspelen worden gehouden in Salzburg. Geboorteplaats van Wolfgang Amadeus Mozart. Onderbrekingen in de jaarlijkse opvoeringen waren er tussen 1910 en 1918. En tussen 1938 en 1943. In 1926

werden de stallen van de aartsbisschop verbouwd tot operatheater. De festspelen zijn grotendeels gewijd aan muziek van Strauss en, hoe kan het anders, Mozart, maar ook Beethovens werken worden regelmatig opgevoerd. Raymond Keulemans wordt dit jaar wereldkampioen driebanden. Het is één van de in totaal 35 keren dat hij zich met deze titel mag tooien. En vanaf 2002 mag hij zichzelf Raymond Ridder Keulemans noemen. Mensen, we zijn er doorheen. Het was een programma met hindernissen, maar ik hoop dat u er weer ontzettend veel plezier van heeft gehad. Ik met het presenteren en het samenstellen in ieder geval ben weer een hoop wijzer geworden. U weet het, komende donderdag is weer de herhaling en volgende week dinsdag dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. N'oubliez jamais, mijn naam is Han Muller en ik hoop ook dan achter de knoppen en achter de microfoon te zitten. Ik wens u verder nog een prettige avond, welterusten, morgen vroeg om met Sonja Baren te spreken, gezond weer op en graag tot een volgend maal. Of wellicht misschien wel live zelfs hier in Best. Welterusten en graag tot ziens.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt daar afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.

Welkom, dames en heren, hier bij het radioprogramma Yes door de wereld bij Omroep Beste, dames en heren. Ik heb een lijst samengeteld die artiesten onlangs jongstleden in juli 2026 gespeeld hebben bij Casablanca in Yes Fair Festival. En ik hoop dat u een lijst hebt samen hebt geteld. We beginnen nu dan met een volgende artiest. Corrie Wong en Miami Indie Punk. En ze gaan zingen Blame It on the Moon.

Ja, dat was. My blame is on the moon. We gaan nu verder naar Theo Kokke. En hij is een trompetist uit Douglas Anderson. En is Crankton John van trompetist Doc Sittem. We gaan nu luisteren naar zijn nummer Rabbit in the White van Theo Kokke en samen gespeeld met Kudos.

was de Theo Koeken in Coulouse met Wrap It In The White. We gaan nu verder naar Brian Robert Jackson. Hij is onder andere bekend en meegewerkt in Earth, Wind & Fire. Hij speelt vooral met name de keyboard en fluitist. En ja, hij is zelf ook een producer. En we gaan nu luisteren naar de battle van Brian Jackson.

Ja, dat was Brian Jackson met samen met Kelly Dop, The Battle. We gaan nu verder naar een zangeres en songwriter. En die komt uit. Rieven van zijn vader en haar Italiaanse moeder. Haar multiculturele achtergrond is sterk beïnvloed door haar jeugd en ze groeide op in verschillende landen, zoals Guadeloupe, Kenia, Panuta, Frankrijk, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. En we gaan nu naar haar nummer luisteren en ze zingt voor ons Marcherie van Nike.

Dat was Naika, dames en heren, met Siri. We gaan verder met Gente, De Zona en Marc Anthony. En die twee hebben een grote wereldhit gescoord. Hun eerste en meest iconische samenwerking is La Condera in 2015. Gevolgd door succesvolle single Tradora in 2016. En beide nummers combineren de Cubaanse reggaeton-chant van het duo met kenmerken dezelfde stijl van Marc Anthony. En we gaan nu luisteren naar de twee met de titel La Condera van Gente, Jora en Marc Anthony.

Ja, u luisterde net naar nummer Ready to or Not van Fugies. En die wijze zang onder andere met Mr. Lauriel en Wayne Zerry. We gaan nu verder naar twee muzikanten die samen een filmmuziek hebben gedraaid, even gebracht hebben. Bedoel ik. En dit is Fugees en John Legend. En ze gaan spelen Minefields.

Waar Lucia met John Lennon. We gaan nu even naar België en zij zingt en schrijft zelf nummers. En ik heb over Sheila Z en zij is geboren in Leuven. Na de middelbare school ging ze naar het Heilige Hart College in Terburen en ze leerde haar 15e akoestische gitaar spelen en begon toen ook een eigen liedjes te schrijven. En op haar 17e trad ze als jongste en enige vrouwelijke artiesten op tijdens een opening songconcert Open Mic Avond in het Depot in Leuven. En we gaan nu naar haar nummerleider luisteren. En ze speelt samen met de Highlands en Another Way. Dus Shall I See. And the Highlands.

Dat was Sheila Zu met de Gallant Another Way. We gaan weer terug naar Brian Jackson. Maar Brian Jackson die heeft nog meerdere groepen gespeeld. En dit keer laten we het nummer luisteren. Even kijken. It's Your World. Die is een samenwerking met The Masters at Work. We gaan we nu naar luisteren. Brian Jackson en Masters at Work. It's Your World.

0: Dios.
1: Dat was Brian Jackson met Matters at Work. It's Your Will. Je leek wel een beetje op een protestliedje. Maar we gaan nu verder. We gaan nu verder met Hiroyumi. En die werd geboren in Hamashi in Japan. En begon op haar 6-jarige leeftijd met pianolessen. Toen ze 17 was, nodigde Six Korea haar uit om met hem te spelen op een concert in Tokio. Op haar muziekopleiding werd ze begeleid door jazzlegende Ahmad Jamal. En op haar album Schoonlijk Wonderland, dat is uitgekomen in 2023, speelt Hiroyumi niet alleen piano, maar ook een analoge synthesizer en een elektrische piano. Dit resulteert in een verzameling funky groove met een knipoog naar retro videogame muziek, die veel tijden en vier verschillende klanken van een unieke muzikant. En we gaan nu luisteren naar Wanted van Hiroyumi.

Ja, dat was Rumi met het liedje Wanted. We gaan nu verder naar Casey Jones. En dit is een artiestennaam van Lou Phoebe.

1991 ontdekt terwijl hij in de metrogang speelde. Hij bracht zijn eerste cd in 1992 en daar heb ik een analyse van, dames en heren. Het heet. Even kijken, Written in Love van Keetja Jones.

Ik ken er 15 jaar iets jongens, maar ik weet het niet loop. Ja, dames en heren, we gaan nu langzamerhand afsluiten met dit programma. En volgende week donderdag op dezelfde tijd van 2 tot 3 uur is weer een programma, een herhaling van deze programma Juist door de Wereld. En we gaan nu verder met het Theo Kroeger, die we eerder in deze uitzending gehoord hebben. Hij heet Deze

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dondershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in the dark.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon, zijn ze er niet? Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, dat past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: Ja, we maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo-carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Vanessa Clay gingen we naar een vleugje rock and roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf, ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015, Oscar and the Wolf met Your Mine.

1967, The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.

nooit af, nooit uit, maar aan verandering verbonden. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen.

van een tocht. En de oorsprong waar het allemaal vandaan komt, de behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen, dat weet ik niet. Niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dickie Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

Ja, niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en dan hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in de tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin, die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En twee weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde er die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bond gezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remelink van Exception, Peter Wassenaar, ex Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandoline van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een volklossig, pop-achtig tintje gaf.

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Arua en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: dromerig en zwoel. Dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even mijn microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld. De cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur. En hij komt nu terug. Want de Ritme van de Regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janse Baggenband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M.G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven, zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder gegeven. En nu heb je een ei en een scharrel-ei. En een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals, het is... Ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile.
1: Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo? Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet. Ja, schitterend, dat is niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. He? Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover nou, maar ja. Ik heb een hond. He? Of ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook al een soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik allemaal afgericht, hè. Dus die is zo 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder, hè.

meteen begint. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet. Hè? En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Hè? We hebben overal een apparaatje voor we te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen, kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar dit is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Dat kan nooit. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè? Maar, als we maar lol hebben. Hè. Maar, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt, er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. Met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk... die weet niet meer van rek, die weet wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, dan loopt hij weer te knijpen. Hè. En dan gaat de garagedeur open... Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur op. Zit hij koers mee. Loopt hij naar het zwembad. Groot zwembad, zeg. Drukt hij op dat ding. Gaat het ding open. Gaat de schuif open van het zwembad. Loopt hij door het huis. Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken. Hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem... Joop, het valt me nog meer dat je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor hun goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg. Zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Het is ook niet zo belangrijk, maar... Kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen? U bent een buitengewoon gezellig publiek. Dat kunt u in uw zak steken. Ja, maar dat is de hele sfeer van de avond bepaalt u. Ze denken altijd dat wij het doen, de mensen doen het zelf. De communicatie, dat ken je niet alleen. Kijk, dat is hartstikke leuk. U ziet ook dat ik regelmatig sta te bukken. Ja? Dat doe ik alleen als de mensen leuk zijn. Dat ik zo maar uit te sloven als de mensen niet leuk zijn. Dat doe ik alleen zo even. Ja? Maar vanavond heb ik al een paar keer zo gedaan. Maar luister, daar komt ook mensen...

0: omdat ik natuurlijk een... Ja, omdat ik van een andere generatie ben. Ik ben toch een van de laatste van de... Hè? Van de oude school van het theater, de oude klassieke school, dat is voorbij, die bestaat niet meer. Dat komt door de televisie, die school die bestaat niet meer. En wij zijn opgevoed met dit, bukken. Hoogacht publiek.
1: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio.

0: Nieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via jasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man